0: Willy, Music Matters.
1: Let's

0: mist je datjes van Connections.
1: Oh my god, ik ben net terug van New York.
2: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
1: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
1: Nee, ook gemist.
2: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
1: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
2: Verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 6 uur.
8: Een goeiemorgen. 5 personeelsleden van het UZ Brussel in Jette zijn ondervraagd in het onderzoek naar het overlijden van een baby. Het gaat om artsen en verpleegkundigen. De baby overleed eind januari na een acuut leverfalen. Mogelijk werden 2 stoffen verwisseld bij het plaatsen van een infuus. Maar dat onderzoekt het parket dus nog. De parlementsverkiezingen in Zweden zijn een nek-aan-nek race. Met 90% van de stemmen geteld haalt het linkse blok rond ex-premier Andersson 49,5%. Rechts met de huidige premier Kirstersson komt voorlopig uit op 49,1%. Links haalt daarmee voorlopig een zeer nipte meerderheid. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor het eerst in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Bell Shelton in 4 sets, 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen, maar wel maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. In de loop van de namiddag wel meer wolken en geleidelijk regen, mogelijk met onweer.
9: Music matters.

0: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh, oh.
1: Oei.
0: Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
1: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
7: De zon?
1: Nee.
7: Het strand?
1: Nee, het comfort.
7: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
7: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
5: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is wow. Van Vibra.
7: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
8: Ja, ja.
7: En zaterdag Scouts Weekend.
8: Komt goed.
6: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is wow. Van Vibra.
9: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim. It's
12: a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Willy.

0: Jij?
1: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
0: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische

0: Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijnzen op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog een goede 850. Er wordt ook wel meer gecontroleerd. Minder studenten kiezen voor een lerarenopleiding. Vooral kleuteronderwijs is minder populair. Dat merken verschillende hogescholen aan de inschrijvingen. Technologische opleidingen doen het dan weer erg goed, zegt Isabel Klaes van Hogeschool Gent.
3: De tendens die we zien bij GoGent is dat er een groeiende interesse is bij 18-jarigen in technologische en wetenschappelijke opleidingen. Een mogelijke verklaring is dat men op safe speelt. Die profielen sluiten aan bij de 10 meest hardnekkige knelpende beroepen in Vlaanderen. Dus hopelijk goed nieuws voor de arbeidsmarkt.
2: Er zijn ook opvallend veel graduaatstudenten die volgen een praktijkopleiding in een soort hoger beroepsonderwijs. In een provinciale school in Assenede in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vast benoemd en droeg haar hoofddoek daar ook altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. De juf is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella, aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. Een 2e ademde te veel rook in. En de 3e is een brandweerman die viel tijdens het blussen. Een 50-tal mensen is daaruit voorzorg geëvacueerd. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e. Kortrijk staat alleen laatste, nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zultewaregem. Charleroi staat nu 4e, Zultewaregem 5e. In het wielrennen heeft de Mexicaan Isaac Del Toro de grote prijs van Montreal in Canada gewonnen. Hij klopte de Fransman Paul Sexas in de sprint. De Amerikaan Brandon McNulty werd 3e, Remco Evenepoel finishte als 5e. Vrijdag won hij nog de grote prijs van Quebec.
4: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ik geef nooit niet zomaar op. Het is uiteindelijk nog 5e geworden, dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met slechte dag dan binnen 2 weken.
2: Nou, want dan is er het WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren. Het is wel wat langer. En de Duitser Alexander Zverev heeft de US Open tennis gewonnen voor de eerste keer in zijn carrière. Zverev klopte in de finale de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets, 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Na meer dan 3,5 uur tennissen. Zverev is de nummer 2 van de wereld, Shelton staat 9e. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen en maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. De loop van de namiddag en avond wel meer wolken en ook geleidelijk regen, mogelijk met onweer. Woensdag wisselen bewolkt met buien bij 19 graden.
1: Music matters.
5: Goedemorgen vrienden, welkom. Het is maandag.
0: Thomas en Sien.
5: Een knalpuntberoep, is dat iets in de vuurwerkindustrie of zo? Ik hoorde dat in het nieuws.
6: Ja, ik heb het ook gehoord.
5: Knalpuntberoep.
6: Ja. Maar knallen gaan we. Ja, het is een bijzondere maandag, hè?
5: Het is een heel bijzondere maandag, tot wel.
6: Ja, we gaan alle plannen rustig aan uit de doeken doen. We hebben 3 uur de tijd, dus welkom bij deze eerste ochtendshow van deze week. Zeer goedemorgen. We gaan luisteren naar Bruce Springsteen. Hoera!

0: Goede keuze, duidelijk als eerste plaat. Amai, opstaan met Bruce, het wordt een mooie dag. Woehoe, Bruce. Allemaal blij, allemaal content. Zeer mooi. Goedemorgen, vrienden van Willy. Heel hartelijk welkom. Het is maandag, we boren een vrolijke nieuwe week aan. Bol van de plannetjes natuurlijk. Benieuwd naar jouw plannetjes trouwens ook. Mag je altijd laten weten. Het is maandag 14 augustus. Sorry, hier staat 14 augustus hierboven. Het is maandag 14 september. Een heel goedemorgen.
1: Hier
0: staat dus echt maandag 14 augustus boven. Waar? Maar dat is, maakt niet uit. Het is heel raar. Maar goed. Ja, laat los. Ik ga het even checken. Ja.
1: Maar goed, weekend gehad.
0: Ja, zeker. Ja. Zeker geen klachten. Jij ook zien?
1: Ja, ik heb gisteren eigenlijk per ongeluk meegedaan aan een nationaal event. Kom ik net te weten. Ik las heel veel reviews over de allereerste nationale cafédag.
0: Ah.
1: Dat was gisteren.
0: Oh.
1: Dus om het caféleven, de cafécultuur terug een nieuw leven in te blazen, was het gisteren voor het eerste nationale cafédag.
0: Ja.
1: Bijna 1000 cafés hadden zich geregistreerd om daaraan mee te doen, om extra volk te lokken.
0: Ik heb dat compleet gemist.
1: Ik ook, maar ik heb op café gezeten, dus ik heb gewoon los meegedaan.
0: Zonder dat je het eigenlijk goed in de mot had.
1: Ja.
0: Allee, mooi.
1: Dat is tof, ja.
0: Ja.
1: Dus voilà.
0: Voilà, ja, kijk. Ja. Superspannend. Ik zou je al allerlei actua feiten kunnen geven, maar misschien is het wat vroeg daarvoor. We gaan dan gewoon voorzichtig opbouwen. Is het goed?
1: Is iets met eten?
0: Nee, het is niet met eten. Het is eigenlijk... nee, okay. Maar ik zal het straks uitleggen. Ja. Dat is goed. Willy. Music that matters. Het was eergisteren, zegt Stef.
1: Ah.
0: Nationale Cafédag. Maar we kunnen het goed, hè. Bessine en Leuven is het eigenlijk elke dag Cafédag. Hè. Dus,

0: vind het wel een vrolijke deun en zo, maar ik stel vast dat Sien hier echt groene schubben van op haar rug krijgt. Zo ongelooflijk. Nochtans, het nummer was nog maar 2 seconden begonnen en ze was al vrolijk aan het fluiten. Dat wel.
1: Weet je wat ik dacht? Want ik ga nog eens echt diep in dat nummer duiken en er goed naar luisteren. En
0: nee.
1: Het is echt toch ook wel plezant, dat nummer.
0: Oh, wat Sien. Ik wou het net wat korter houden, maar kijk zo. Allee, goed.
1: Ik snap het nu toch ook wel.
0: Toch wel, ja. Het is een oorworm, hè.
1: Ja, het is echt een oorworm.
0: Dat fluitje, dat is verschrikkelijk, hè. Dat voor de hele dag. Ja. Sorry daarvoor. Het is nu niet echt gigantisch groot geopolitiek wereldnieuws, maar ik wilde het toch graag even met jou delen, omdat het mij enorm opviel vanmorgen in de krant, in het laatste nieuws, om precies te zijn. Want afgelopen weekend in Merelbeke-Melle zijn daar 2 tweelingbroers getrouwd met 2 tweelingzussen.
1: Ja.
0: Dus je zijn mee, hè? Dus het was echt een trouw met 4 in totaal.
1: Een tweeling trouwt met een tweeling.
0: Voilà, eigenlijk vrij simpel.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus de broers Amjad en Ayam, die trouwden met de zussen Farah en Mara. In de krant is het echt geschift. Je moet eens zien, dat is 2 druppels water. Allebei, zowel de broers als de zussen. Om het dan, zeker tijdens de trouwplechtigheid, nog een beetje ingewikkelder te maken, hadden ze er ook voor gekozen, zowel de broers als de zussen, om exact dezelfde trouwoutfit aan te doen. Dus broers waren exact hetzelfde. En de zussen ook. Kop boven het artikel. We vergissen ons tot 2 tot 3 keer per dag.
1: Van partnerdag?
0: Ja. En om het echt helemaal dol te maken. Dus nu kunnen ze samen aan hun leven beginnen. De getrouwden. Maar, en nu komt ie. Omdat je, ik wist dat niet. Omdat je tweelingen nu eenmaal onmogelijk kan scheiden. Ik dacht dat alleen maar gold voor Siamese tweelingen. Maar dus tweelingen kan je blijkbaar niet scheiden. En daarom blijven ze ook, en nu komt het, alle 4 onder 1 dak wonen. Dat wordt iets ingewikkeld. Hartelijke gelukwensen vanwege het voltallige ochtendteam van Willy. Succes en veel plezier met jullie geweldig verwarrend huwelijk. Heb je die foto gezien?
1: Ik vind dat heel grappig, dat van alle krantartikels,
0: ja, dat is het.
1: Dat je dit eruit neemt.
0: Ik zie zelfs een tv-concept. Je moet gewoon naar wat GoPro's hangen en zien wat er gebeurt. En hoogstens hier en daar een klein knipje monteren. Wauw. Allee, ja. Mijn gevoel, hè.
1: Ja. Ik heb er weinig op te zeggen, maar...
0: Ja, ik snap het. Ja. Maar ja, mensen die nu toevallig plaats nieuws hebben, je moet wel eens kijken. Het is echt niet normaal. Maar ik wens ze alle geluk toe, hè.
1: Tuurlijk.
0: Voor alle duidelijkheid.
1: Uiteraard.
0: Zeker. Zeker wel. Ja. Dit is Case Choice.

0: En is de Parasite van Kees Choice.
1: Pollekepap.
0: We gaan iets bijzonders doen vandaag. Om 9 uur, dat mogen wij nu al meegeven, gaan we de stemming voor de Willy 1000 2026 openen. Ja. Dat mogen we wel zeggen. Dus vanaf 9 uur kan je stemmen voor de Willy 1000 van dit jaar. Tussen 9 en 10 gaan we ook nog eens de volledige top 10 van vorig jaar draaien. Om een beetje op te warmen. Hè?
2: Ja.
0: En daarom is de vraag in Pollekepap vandaag. Wie zou jouw top 10 voor de Willy 1000 mogen invullen?
2: Schitterende vraag.
0: Ja, eigenlijk bij uitbreiding, wiens muzieksmaak komt het meest overeen met die van jou, denk ik dan?
2: Ja, of wie, ja. Van wie denk je inderdaad dat de top 10 ja. Een opwindende top 10 kan worden?
0: En je mag kiezen tussen Beth Ditto van Gossip
2: ja.
0: of tussen Bono van U2. Ik vind het ontzettend moeilijk.
2: Ik vind het ook een moeilijke. Ik vind het ook een moeilijke. Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik ben geneigd om voor Beth Ditto te gaan. Omdat het misschien eens wat atypische nummers zou kunnen opleveren in de top 10. Wat ik altijd leuk en verrassend vind. Ik durf... Maar goed, ik onderschat Bono helemaal niet. Maar Bono kan meer zo de classic rock songs worden. En dat is helemaal prima.
0: Maar met zijn zoon nu, die toch ook wel in de muziek zit.
2: Zijn
0: zoon leert hij misschien ook wel heel toffe nieuwe dingen kennen.
2: Ja, ik weet niet of dat...
0: Ik weet het niet.
2: Kijk, we gooien het gewoon in jullie bakje. Los het op. We zullen de passende plaat erbij draaien, maar wie mag jouw top 10 voor de Willy 1000 invullen? Wie vertrouw je dat het een mooie top 10 zal worden? Beth Ditto van Gossip of Bono van U2? Laat het weten.
1: Pollekepap.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. We gaan dat
3: kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
12: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Wauw. Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
15: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Thomas en Sien.

0: Hele van Lola Young. Pollekepap. Opmerkelijke vraag in Pollekepap, waarbij we ook al de tip van de sluier lichten dat er in de toekomst ons toelacht, want ja, de Willy 1000 komt er terug aan.
1: De stemming die openen we straks om 9 uur. Dus je kan al rustig beginnen nadenken over welke artiesten er voor jou in die Willy 1000 mogen. De 1000 beste rockplaten aller tijden. De vraag was, in Pollekepap, wie mag jouw top 10 voor de Willy 1000 eventueel invullen?
0: Als je ja, het zelf ik vond dat een heel goede vraag, al zei ik het zelf. Want het ja, betekent wel dat je... Ik zou daar superveel last mee hebben met iemand anders vertrouwen. Ik vertrouw je, Yassine, maar ik zou niet graag hebben dat je mijn top 10 invult.
1: Maar je doet het zelf ook niet.
0: Nee, omdat ik het zelf ook niet kan. Ik vind dat super moeilijk om dat te kiezen, maar dat is een ander verhaal. Omdat ik echt dan echt de 10 allerbeste platen in de hele muziekgeschiedenis in de juiste volgorde wil krijgen. Dat is onmogelijk natuurlijk, maar dat ja, natuurlijk. Heeft gewoon met mijn slecht werkend brein te maken. Maar er is een duidelijke keuze. Enfin, toch redelijk, ja. Het is wel nogal...
1: Ja. Het is wel redelijk overweldigend.
0: Toch, hè?
1: Ja. En er is gekozen voor Beth Ditto van Gossip. Pollekepap.
0: Ik vind dat tof. Ik zie het ook als een vertaling van... Er mogen al eens wat verrassingetjes in die top 10 komen dan. Want dat heb je denk ik meer met Beth Ditto dan met Bono, vermoed ik. Maar goed, of... Iedereen wil graag Gossip nog eens horen. Ook goed, Perfect World.

0: Perfect World van Gossip 2 over 7:30. Een hele goede maandagochtend.
1: Ja, ze zijn vertrokken. Een band die Craig is live aan het werken, was die nog nooit gezien. Ik heb nu net even gecheckt, die zijn wel aan toeren eigenlijk. Het dichtste dat ze komen is Rijssel. 4 december, Rijssel. Le Zephyr in Hem, regio Rijssel. Misschien wel een kans om die eens te gaan zien. Het lijkt mij een fantastische band om live aan het werk te zien. Stranglers.

0: deze band, de Rock Rally Bom. Het was een bijzonder jaar, maar dan stond ik zelf ook met mijn bandje in de Rock Rally. En sindsdien moet ik eerlijk zijn dat ik Minskov geweldig vind, maar ze ook altijd een piepklein beetje ben blijven haten.
1: Dat is exact 26 jaar geleden, hè? Het was in het jaar 2000.
0: Ja, exact. Ja, ja, ja, zeer onterecht, hè? Want geweldig, geweldig coole band.
1: Maar jullie zijn toch niet tweedes geworden of zo, of wel?
0: Nee. Ah. Dus het was gewoon finale, het was gewoon finale plaats. Maar ook al verdienstelijk, hè, toch?
1: Okay, ja. Ja,
0: dus we waren bij de laatste 10 dan wel.
1: Oh.
0: Tegenwoordig, Philippe, zit in een heel leuke band. Wat een soort van tribute band. Pas op, geen coverband, maar een soort van ode aan de betreurde, wonderlijke artiest Sparkle Horse is. En daar hebben ze een heel leuk naam voor gevonden. De band heet Glitterpaard.
1: Maar het is wel met hun eigen songs, inderdaad.
0: Het is mijn eigen songs. Ja, ja, ja. Het zijn Sparkle Horse-achtige songs die ze gemaakt hebben. Heel mooi.
1: Ondertussen is Humo's Rock Rally 2026 ook volop bezig. Binnen een paar maanden, denk ik. Kennen we de winnaar?
0: Ja, met onder andere onze Nimbus Card.
1: Ja.
0: Die zit er ook bij.
1: Ja, ja. En afgelopen weekend was er in Eeklo, denk ik, de voorronde.
0: Ja.
1: En ja, je kent Humo. Die zijn echt dodelijk hard voor al die bands die meedoen aan Humo's Rock Rally. Ja, ja, zeker in die voorrondes. Maar voor Nimbus Card waren ze echt super positief.
0: Die gaan
1: dus
0: naar binnen.
1: Het ziet er goed uit.
0: Die gaan naar binnen. Ja. Ik voel het. En terecht ook, ja. Ja. Wat is al lang gespot, hè? Ja. Als belofte, makkelijk. Ja, geen probleem. Ja. Goed, ik spot een thermos. Ik geef hem graag weg. Misschien wel aan jou. Als je wil meespelen, zometeen spelen we. Stuur thermos naar de app.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
6: Humo!
7: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
8: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
7: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
8: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
7: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
8: Humo!
9: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
11: Thomas en Sien.

0: maar je ziet in zijn vorm net een halve choreografie gewoon gedaan op dit fantastische nummer natuurlijk. Nothing but Thieves and Baby Cool Evelyn.
1: Een nieuwe week, 5 nieuwe thermossen om weg te geven. Misschien vandaag wel aan Johan of aan Joris. Goedemorgen, Johan.
2: Goedemorgen.
1: Johan, heb je een fijn weekend gehad?
2: Een heel fijn weekend. Beetje kort, maar heel fijn.
0: Oh, kijk, dat is mooi. Johan, hoe was het bij jou?
1: Heb je ook... Joris is...
0: Joris, sorry. Ja, ja. Hoe was het bij jou? Dank je, Sien.
3: Goed, een heel tof weekend. Bloemencorso in Loenhout.
0: Hola.
1: Oh, ik heb die foto's gezien. Ja, het zag er heel, heel mooi uit.
0: Fijn.
3: Ja, dat is fantastisch. Ja.
0: En ook een excuus om het op een zuipen te zetten. Oh, ja, jullie wagen, sorry.
1: Oh, jullie hebben jullie zelf een wagen in elkaar gestoken met die bloemen?
3: Jawel, jawel.
0: Oh. En heb je iets gewonnen? Is dat met de wedstrijd en zo, of niet?
3: Ja, dat is mee een wedstrijd, maar wij rijden eerder in de achterste regionen.
0: Ah ja, de bezemwagen, de bezembloemenwagen eigenlijk dan.
3: Ja, een beetje wel.
0: Oké, maar kijk, het was een fijn weekend, dat is het belangrijkste. En belooft misschien een mooie week te worden, als je tenminste ook nog eens een thermos eraan kan toevoegen, zou niet onaardig zijn. De kunst bestaat erin om zo snel mogelijk te raden welke artiest of band nog niet wakker is. Als je het weet, roep je naam. Is juist, dan ben je de thermos. Is het verkeerd helaas, dan gaat hij naar de tegenpartij. Maar de verliezer wint een pet. Johan en Joris, zijn jullie klaar?
2: Wij zijn klaar voor.
0: Uitstekend. Dit is de opgave.

0: Joris.
1: Oh, Joris.
2: Daar ging een belletje rinkelen bij Joris. Of, ja. Of ga je gokken?
0: Het zal een gok worden.
2: Ja?
0: Zeg maar. Soulwax.
3: Soulwax. Ja. Even luisteren. Joris.
0: Nee.
3: Nee.
2: Het is wel Belgisch. Maar...
3: Ja, het is wel Belgisch, maar ik vind het wel goed dat je iets onderneemt, want zo wint tenminste iemand de thermos. En dat is Johan in dit geval. Johan, ben je blij mee?
4: Heel blij.
3: Joris, voor jou is een pet.
4: Ik kan het niet direct eraan.
0: Maar, jawel, top.
3: Voilà, kijk, iedereen tevreden. Johan en Joris, een heel fijne dag en bedankt om mee te spelen, hè.

0: One More Time.
1: Light My Fire van The Doors. En daarvoor natuurlijk Sornik. Sornik zat verstopt in de thermos vandaag. Om 8:30 zo meteen bellen we al even met Jonas de Kler, onze sportwilly. Want tussen 9 en 10 doen we iets heel bijzonders dat te maken heeft met de Willy 1000.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.

0: afstuderen in de arbeidsmarktfinaliteit, beroepsonderwijs. Die leerlingen die gingen vroeger vaak meteen aan de slag en nu kiezen zij al maar vaker voor zo'n graduaatsopleiding. En ja, wat maakt ze zo populair? Een korte opleiding, een hands-on, dat is iets wat de jeugd zeer graag heeft, blijkbaar.
1: Ook technologische opleidingen doen het goed. De lerarenopleiding is dan weer minder populair, vooral dan het kleuteronderwijs. In een provinciale school in Asseneden in Oost-Vlaanderen is een juf ontslagen omdat ze haar hoofddoek weigerde af te doen tijdens haar job. De vrouw was al 2 jaar vastbenoemd en droeg haar hoofddoek daar altijd al. Ze kreeg ook nooit een slechte evaluatie. Maar sinds 1 september 2024 verbiedt de provincie Oost-Vlaanderen expliciet godsdienstige en levensbeschouwelijke tekens. De Socialistische Vakbond wil in beroep gaan tegen de beslissing van de provincie. De juf is wellicht de eerste in ons onderwijs die uitdrukkelijk om die reden ontslagen wordt. In het zuiden van Spanje zijn 3 mensen gewond geraakt bij een grote natuurbrand in de buurt van Marbella aan de Costa del Sol. 1 slachtoffer liep brandwonden op toen hij het vuur probeerde te blussen. 1 tweede ademde te veel rook in en 1/3 is een brandweerman die viel tijdens het blussen. 50-tal mensen zijn daar uit voorzorg geëvacueerd. Sportnieuws dan. In ons voetbal heeft La Louvière zijn eerste overwinning van het seizoen gepakt. Het klopte Kortrijk met 3-0 en staat nu 14e in de stand. Kortrijk staat alleen laatste nog altijd zonder punten. Nog gisteravond ging Charleroi met 0-1 winnen bij Zulte Waregem. Charleroi staat nu 4e, Zulte Waregem 5e. Remco Evenepoel maakt zich geen zorgen over de wegrit op het WK wielrennen binnenkort in Montreal in Canada. Gisteren eindigde hij daar pas als 5e in de grote prijs. De Mexicaan Isaac Del Toro won die in de sprint voor de Fransman Seixas en Amerikaan McNulty. Vrijdag won Evenepoel wel de grote prijs van Quebec.
2: De hele dag voelde ik me eigenlijk niet goed. Niet echt hersteld van Quebec en de reis van gisteren. Maar ja, ik geef nooit niet zomaar op. Het is uiteindelijk nog 5e geworden. Dus wel een mooi resultaat. Maar beter vandaag met een slechte dag dan binnen 2 weken.
1: Ja, want dan is er dat WK op de weg op hetzelfde parcours als gisteren. Maar de koers is dan wel wat langer. En de Duitser Alexander Zverev heeft voor het eerst de US Open tennis gewonnen. Hij klopte in de finale de Amerikaan Bill Shelton in 4 sets. Zverev is de nummer 2 van de wereld. Shelton staat 9e. Overwegend grijs vandaag met plaatselijk kans op wat lichte regen en maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 25 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken en geleidelijk regen. Mogelijk is daar onweer bij. En woensdag wisselen bewolkt met buien bij 19 graden.
3: Goedemorgen vrienden, hartelijk welkom. Nieuwe week, nieuwe
4: Thomas
3: opportuniteiten. Vreselijk nieuws, die bosbranden in Marbella natuurlijk, maar in Hechtel, hebben ze ook iets bijzonders gedaan. Maar ik licht het straks even toe. Hechtel, Exel.
5: Dat is het.
3: Dat is het. Klinkt sprookjesachtig. Voor een goed begin van de dag, feel good hit for the summer.

0: nicotine, valium, Vicodin, marijuana en alcohol. Check, check, check, check, check. En nog eens check, Christophe. Gij, zijn nogal een kerel, zijn maat. Oh, la, la, la, la, la. Ook Vicodin. Hoe graag gaan Vicodin, Christophe? Dat heb ik nog niet geprobeerd. Maar dit terzijde. Goedemorgen, hartelijk welkom. Hoor de Feel Good Hit for the Summer van Queens of the Stone Age.
1: Er is zeker ook nog nieuws over alcohol. Nu super toevallig naar Queens of the Stone Age.
0: Juist, juist, juist.
1: Want champagne mag uitzonderlijk meer alcohol hebben dit jaar. Dus de badge die dit jaar is gemaakt.
0: Ja.
1: Natuurlijk door de klimaatopwarming. Het was te heet. Het was te heet. Dus er zit dan meer suiker in die druiven.
0: Meer alcohol.
1: En dan meer alcohol. De flessen mogen tot 15% gaan. Alcoholgehalte.
0: Dat is wel straffe shit. Zo. Dat is echt wel 2,5%. Zeker 2,5% meer dan normaal.
1: Zit dat niet een beetje in hun eigen voet schieten? Want je hebt dan toch veel minder champagne nodig om dat serieus te beginnen voelen. Dan gaan mensen toch minder
0: dus
1: drinken.
0: Een beetje ervan uitgaan dat iedereen drinkt om iets te voelen natuurlijk. Dan ook omdat het lekker is.
1: Eén slok.
0: Oh ja, bij jou dan, als je er gewoon aan ruikt, val je omver en moet je weer bekomen.
1: Ja.
0: Dat ligt aan jou. Hè. Ja. Maar dit terzijde. Ja. Branden in Marbella, niet om mee te lachen, maar alsof er nog niet genoeg natuurbranden waren, zijn ze er toch dit weekend in Hechtel, Exel. Succesvol ingeslaagd om de heide alsnog eens wap in de fik te steken. Sfeer en gezelligheid, dikke 10. Tijdens een vliegshow staakten vliegtuigen. Nu komt die, dus vliegshow, vliegtuigen sowieso al risico. Maar ze dachten van, hoe kunnen we het nog spannender maken op de heide? Dus hebben ze vuurwerk gemonteerd op de vliegtuigen. Voilà. 5 brandhaarden op de nog altijd gortdroge heide als gevolg. Nu. Tegen 9 uur 's avonds was de brand onder controle. Ja, en iedereen naar huis, alsof er niks aan de hand was.
1: Dus in eerste instantie hadden die wel al een toestemming gekregen om vuurwerk de lucht in te schieten.
0: Ik krijg het niet uitgelegd, hè. Maar goed. Ja.
1: Oké. Okay. Bijzonder.
0: Ja.
1: Bijzonder.
0: Groetjes aan alle inwoners van Hechtel Exel. Mooi.
1: Zometeen eens luisteren naar Frank, onze weerman, wat we deze week mogen verwachten. Maar eerst...
2: Really? Music matters.
1: Tamme Impala.
0: Oh, ik was vergeten. Tamme Impala. Oh, waar is dat geluid?

0: De Weerbilly.
1: Goedemorgen Frank.
2: Goedemorgen.
1: Alles goed met jou? Fijn weekend gehad?
2: Ja, toch wel. Redelijk gevuld. Redelijk wat gelopen, want we zijn weer in voorbereiding voor een nieuwe marathon. En gisteren namiddag ook naar de voetbal gaan kijken. Naar Genk-Gent. Dus,
1: oh, leuk.
2: Ja, echt goed.
1: Sorry, ik weet de uitslag eigenlijk niet. En ik hoor dan zogezegd voor Gent Gent te zijn. Wat is geworden? Ja.
2: Ik ben ook voor Gent 1-1. Ah, dus ze hebben een eerste puntenverlies. Dus ze zitten nu aan 16 op 18.
1: Ja. Maar ze zitten op een goede wei, hè? Gent, voor zover ik er zicht op heb tot nu toe. Zijn goed bezig.
2: Zegt dat wel. Dat
1: is wel. Ja, maar het zal ons te ver leiden. Het weer misschien, sorry, Sien. Ja,
2: dat begint weer. Ja, dat begint eerder grijs, hè. Dus met hier en daar ook lichte regen. Het ziet er niet zo fameus uit. Onder veel wolken heeft niet veel afgekoeld. Hè. Dus we starten wel met 18 graden.
3: Het is warm, ja.
2: Ja, inderdaad. Hè. Dat komt door die vele wolken natuurlijk. Hè. Dus dat het nauwelijks afgoedt dan. Dus dat betekent dan ook dat het al wel relatief zacht aanvoelt buiten. Maar het is wel grijs met dus wat regen. En dat blijft nog wel eventjes zo. Hè. Het is pas na de middag stilletjes aan dat het wat beter gaat worden. En uiteindelijk gaan we richting 22, 23 graden. En als je buiten kijkt, zou je het niet geloven. Maar ik denk dat we aan het eind van de dag nog gaan kunnen genieten van die golden hour. Hè. Dus de zon die dan effectief op vele plaatsen aanwezig gaat zijn. Dus het komt allemaal goed, maar we moeten wat geduld hebben vandaag.
1: Dat is fijn, dat is fijn. De rest van de week, een beetje hetzelfde?
2: Nee, morgen gaan we eventjes een nazomerstoer op. Hè. Dus dan kan het zelfs 26, 27 graden worden op vele plaatsen in het binnenland. 23 graden aan de kust. En we gaan zonnig starten. Storing komt wel stilaan dichterbij. Hè. Dus dat wil zeggen dat we wat hoge wolking gaan hebben. In het westen, later in de namiddag, raakt het wel betrokken. Maar de regen die daaraan verbonden is, die regen, wel, dat is pas voor de nacht van dinsdag op woensdag. Hè. Dus overdag blijft het morgen nog sowieso droog. Ja, het is een koufront dat doorheen het land trekt. Daarachter zit veel koudere lucht. En dat gaan we vanaf woensdag dan voelen. Hè. Dus dan moeten we tevreden zijn met 18 graden nog maar maximaal. Dat is 8 graden verschil, hè, met morgen. We gaan een beetje wisselvallig weer krijgen woensdag. Dus sommige perioden, dat zeker. Maar naarmate het wat warmer wordt, wordt alles onstabiel. Dan krijg je die typische buien die vanaf het noordwesten over ons land gaan trekken. Goh, donderdag is dan weer een grijze dag met af en toe wat lichte regen. 18 graden. Vrijdag zijn het dan weer buien met 19 graden in het weekend. Maar dan gaan we weer richting 21 graden. Dat is op zich ça va. Maar zaterdag zal een grijze dag zijn met wat gemiezer. En zondag begint regenachtig. En het is pas na de middag dat het wat droger wordt vanaf het westen. Dus wisselvallig weekje sowieso ook in het weekend. Dat wil zeggen, wat moeten we dan ook doen? We moeten er optimaal van profiteren morgen natuurlijk.
1: Van dat prachtige weer. Natuurlijk, gaan we doen, Frank.
3: Oké, maar dan heb ik het gevoel dat we toch elke ochtend nieuwe informatie gaan krijgen bij deze wisselvallige week. Dus heel fijn dat we jou morgenochtend weer kunnen bellen. Dag Frank.
2: Dat is goed, zal ik het uit.
1: Fijne dag.
0: De Weerbilly.
1: Doet dat nog gaan veranderen, Sien?
3: Het is toch vaak zo in zo'n
1: wisselvallige
3: week.
1: Het is wel leuk. Ja. Ik had nu al wat dingen gepland in het weekend waar het weer wel wat mooier voor is.
3: Het is toch maar maandag.
1: Het is toch

0: heerlijke Looking for Clues van Robert Palmer. Daarvoor nog Noordkaap met Wat is kunst? Op 89 in de Willy 1000 zie ik nu net. Dat is een heel mooie hoge score voor Noordkaap.
1: We duiken nu terug in die lijst van vorig jaar, omdat we natuurlijk straks die nieuwe lijst gaan opstarten. En Robert Palmer stond er niet in met Looking for Clues. Ja. Ik weet nog dat je zei van, ik ga er dit jaar eens niet in stemmen, want ik wil eens iets anders doen. Maar je moet, stond er niet in.
0: Ja, maar ik ga toch iets anders doen. Ja, goed. Neem die weg. Dat iedereen die van goede muziek houdt, zeker Robert Palmer met Johnny and Mary of andere songs er ook in mag stemmen. Looking for Clues. Kies maar uit.
1: Kan pas vanaf straks 9 uur. Eerst bellen we zo meteen met de sport, Willy.
2: Ja, ja.
3: Pio. Is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio Live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed, hè?
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
9: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
3: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
10: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Thomas en Sien.

0: jong, Charlotte heeft wat voor gehad. Die heeft dus gedroomd dat de zanger van Editors, Tom Smith dus, heel de nacht in haar oortje aan het fluisteren was. Nee, de chance gehad, hè, want dat doet ook gerust. Desire! Kunnen geweest zijn in je oortje, dat is anders wakker worden.
1: Maar vond je dat leuk, Charlotte? Dat is onduidelijk. Vond je het leuk of net niet?
0: Laat het even weten, dank u.

0: tussen zacht gezegd een opmerkelijke naam voor een band gevonden. Maar wel, goed gevonden, hè? Claw Boys Claw uit Nederland. Met het prachtige Rosie. Het is ruim 8:30. Tijd voor...
1: De Sportwillie.
2: Dat is Jonas de Kler en zoals elke maandag houden wij één plaat in onze playlist vrij voor Jonas. Hij draagt die dan op aan een sportprestatie van het afgelopen weekend. Goedemorgen Jonas.
3: Goedemorgen, dag Sien, dag Thomas.
0: Wie waren de kanshebbers, Jonas?
3: Ja, helaas niet de Belgian Cats. Die werden uitgeschakeld in de kwartfinales op 2K Basket.
0: Zonde.
3: En we hadden eigenlijk toch gehoopt dat ze gingen meedoen voor de medailles. Hè. Ik had zelfs eigenlijk zo wat dat plaatsje gereserveerd. Maar bon,
2: het gaat
3: niet naar de Cats. Hè. Wie wel een medaille pakte dit weekend, dat is Emma Plasgaard. Geen goud, wel zilver. Ja. Op het WK zeilen was dat. En dat is al de vijfde keer dat ze een WK-medaille verovert. Dus ja, dat is wel erg knap.
0: Dat is knap, hè? Ja, tuurlijk.
3: En ik weet dat we moeten opletten met platen opsparen. Ik heb dat nu geleerd bij de Cats. Maar ik ga de plaat nog niet geven aan Remco Evenepoel. Die won de grote prijs van Quebec in Canada. Ja. En blijft nu nog 2 weken in Canada voor het WK wielrennen. En ik denk nu wel dat hij daar minstens 1 en misschien wel 2 medailles gaat pakken.
0: Okay.
3: In het tijdrijden is hij onklopbaar, daar gaat hij wereldkampioen in worden. En in de wegrit, zeker met het ontbreken van Pogacar, is hij toch de grote favoriet. Dus die plaat voor Remco steken we nog heel even in de koelkast. En dus gaat ze naar onze andere kopman op dat WK, Wout van Aert.
0: Ja, waarom wil je die dan wel aan hem geven? Geloof je dan minder in zijn kans op het WK?
3: Goh, in alle eerlijkheid, ik denk het wel. Ik denk dat het klimmetje, er zit zo'n nijdig klimmetje in die vaste ronde. Ja. Ze moeten daar 12 keer over en dat gaat misschien net iets te zwaar zijn voor hem. Ik denk dat het meer een parcours is voor zo'n renners die goed zijn in de Ardense klassiekers. En dan kijk ik naar Evenepoel, Seixas, Del Toro, Pidcock. Ja. Nu, ik schrijf Van Aert niet af. Het gaat hem gewoon net iets minder liggen. Hè. Maar hij heeft wel getoond Van Aert natuurlijk dat hij in topvorm is. Hè. Daarom krijgt hij ook de plaats voor wat hij gepresteerd heeft in de Vuelta.
2: Ja, het is daarom natuurlijk inderdaad dat hij die plaat krijgt. Maar ja, Jonas, ik ben niet helemaal mee met wat hij net heeft gedaan in de Vuelta. Ik ga eerlijk zijn.
3: Dat is niet erg. Daarvoor ben ik gezien.
2: Ja.
3: Dus ik denk eigenlijk na die Vuelta dat ze bij hun ploeg Visma Liesebike de voorraad champagne zijn gaan aanvullen. Mm-hmm. Of Cava, want het is een ronde van Spanje. Want ze wonnen 7 ritten, dat is 1/3 van alle ritten die gereden werden. Dat is redelijk straf toch.
2: Ja.
3: Matthew Brennan die won er 5, Van Aert 2. En je moet weten, bij die 5 zegens van Brennan was Van Aert ook altijd een cruciale hulp. Hij deed meestal de lead-out voor die sprint van Brennan, waardoor die kon winnen.
0: Ja. Aha, oké.
2: Jij weet wat een lead-out is, Thomas?
0: Nog net, maar die heeft de baan vrijgemaakt voor de topper.
3: Ja, de sprint aantrekken.
0: Ja, de sprint aantrekken. Voilà.
3: Ja, voilà.
0: Goed, dat klinkt allemaal als het makkelijkste deel natuurlijk. Dus eigenlijk was Van Aert goed voor 7 ritzegens daar.
3: Ja, zo kunnen we het lichtjes chauvinistisch wel stellen. Ja. Ja, en dankzij zijn Vuelta mag hij ook naar huis met die groene puntentrui. Die won hij al eens in de Tour. Dus enkel nog in de Giro. En dan heeft hij de puntentrui in alle grote rondes gewonnen. Dat zal wel schoon zijn. Ik denk ook wel dat dat een doel zal worden. Want er zijn nog maar 6 renners die hem dat ooit hebben voorgedaan.
0: Fantastisch.
2: En dus welke plaat krijgt Wout van Aert van jou?
3: Ah, wel, ik zocht dan iets met de combinatie van groen van die groene trui en misschien wel goud, want het WK komt eraan.
0: Mm-hmm.
3: En het toeval wil nu dat Lian La Havas, Britse singer-songwriter, een nummer heeft gemaakt over uitsluitend die twee kleuren, green en gold.
2: Oh, maar wel fijn om haar eens te doen.
0: Ja, is wel cool. Fantastische muzikanten live ook, hè? Wauw.
3: Ja, maar goed, absoluut.
0: Dit helemaal terzijde. Heel fijne en een keer verrassende keuze. Green en Gold van Lian La Havas. Jonas, dankjewel en graag tot volgende week.
3: Tot volgende week. Salutjes.
1: De Sportwillie.

0: Last Boys van Phoebe Bridgers. Nog voor 9 uur heb je recht op de goed nieuws show van Freek Braakman.
1: Alles is beter in de Ardennen.
2: De jacuzzi is warm.
3: Ik kom eraan.
1: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
5: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
4: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja!
9: Maar ja...
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja! Maar ja...
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
10: Ja!
9: Maar ja...
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
11: De Mist Your Dutchess van Connections.
12: Allee, de US of A.
10: Ja.
12: De moeite zeker.
10: Oh, dat is echt crazy.
12: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
10: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
12: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
10: Ah, nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
12: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
10: Ah, nee, gemist.
12: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
4: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
13: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
15: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
14: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
16: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
14: Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
18: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
19: Promo koken.
20: Vandaag iets met pit?
21: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
20: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
21: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
22: It's a Sunweb holiday.
23: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
24: Thomas en Sien.

0: transferen. 10 voor 9. En dat is dan tijd voor...
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Onze Freek Braakman. Goedemorgen, Freek.
2: Een zeer goedemorgen, een zeer goedemorgen. Zeg, Willy, dat is eigenlijk toch, als je erover nadenkt, zo'n beetje de open monumentenzender van de radio. Hè. Dat is radio gemaakt met monumenten. Dus ik, vandaar,
3: is dat een bruggetje naar Open Monumentendag afgelopen weekend?
2: Nou, je voelt mij komen. Ja, exact.
0: Mooi.
2: Exact. Altijd denk ik een beetje, open monumenten. En dan denk ik tegelijkertijd, als het zover is, elk jaar dan die zondag van Het is toch mooi, hè. Dit jaar, ik heb er een paar uitgehaald. Ik word er zo blij van. In Oudenaarde kon je meehelpen om een abdijmuur te metselen met authentieke abdijstenen.
0: Zalig.
2: In Deurne kon je je eigen fossiel maken. Dat komt de mes voor buiten op zondag.
0: Je eigen fossiel.
2: Je eigen fossiel.
0: Met Mortex. Okay,
2: ik weet niet of je de bomma moest meebrengen, dat weet ik niet, maar in elk geval het kon. En Veurne, daar is een neogotisch station blijkbaar. En daar was er een silent disco. En ik vond leuke brainstorms en zo. Ja. Voor de rest was het gewoon strontweer. En dan zie je toch dat er 350.000 mensen gisteren zijn buitengekomen naar een van die vele dingen. En ik krijg daar warme gevoelens bij, dat mensen die zo houden van hoe de dingen vroeger waren, en die daar ook moeite voor doen. Hè.
0: Nostalgische bui, Freek, en slechte verbinding ook een beetje. Maar het was een succes, begrijp ik. Dus Open Monumentendag, we mogen dan een succes spreken.
2: Dat vind ik mooi.
3: Dat is het dan. Maar het is heel goed nieuws.
0: Nee, het is supergoed nieuws. Ik ben blij dat het alweer een geslaagde Open Monumentendag was. Maar in alle eerlijkheid, toch wel iets meer van verwacht.
2: Wat teleurstelling.
0: Ja, licht wel. Ja.
2: Nee, mijn oog is uitgerekend dit weekend ook gevallen op een berichtje uit Bokrijk, toch het monument der monumenten, zeg maar.
0: Ja.
2: En daar waren allerlei... Daar is een vandaal tekeer gegaan. Echt waar. Daar zijn borden en affiches kapot gesneden en vernield. En dan zijn ze beginnen... kijken op de bewakingscamera van wat is hier aan de hand? Is dat de wolf van Leopoldsburg of zo die toegeslagen heeft? En dan hebben ze een man... kunnen identificeren. Ze zijn die gaan arresteren, die man. En die zijn uitleg was... ik heb daar...
0: Oei, Freek, je valt even weg. Dus,
2: dat hoort mij er allemaal echt... Ah ja, dus een man opgepakt en... een man met een jaarabonnement, een abonnee van Bokrijks.
0: Een bestaan, fan dus.
2: En die zei, dat wordt mij allemaal veel te modern. Dat was een man van 82 jaar en die heeft het heft in eigen handen genomen. En die is Bokrijk wegens te modern te lijf gegaan. En Thomas, ik denk dan, dat is goed voor ons, dat is ook goed. Wij zijn allebei getrouwd dit jaar. Ja. Goed voor ons beide echtgenotes. Op passie staat geen leeftijd.
0: Dus jij brult ook in de slaapkamer. Wat is het dan echt hier allemaal niet muf genoeg? Schitterend.
2: Fossielen
0: onder elkaar. Het is rap gebeurd, hè, Freek. Dank je. Allee, we zijn goed vertrokken, denk ik. Dank je wel, Freek. Heel graag, tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Bye-bye.
1: Goed nieuws, Willy.

0: Amai zeg, Christophe. Mooie foto's gestuurd, want gisteren kon je ook gaan kijken naar het kasteel van Termaken in Boyschot. En is daar vrijwilliger als imker in het kasteel. Zeg. Prachtig, prachtig kasteel. Heel cool. Worden die Ardekt en New Beginnings?
1: Ik zie tussen 9 en 10 Oasis staan. Black Sabbath, Led Zeppelin, Rage Against the Machine, Nirvana. Lieve vrienden, dat heeft alles te maken met de terugkeer van de Willy 1000. Veel meer daarover na 9 uur. Maar één ding is zeker, je moet blijven luisteren. Dit is nog You van Das Pop. Goedemorgen.
0: Wacht even dat ik de volledige top 10 ging vertellen.
1: Het is op zich geen geheim.
0: Het is op zich geen geheim.
1: Het is die van vorig jaar.
0: Het wordt een leuke lijst. Zo meteen na het nieuws van 9.

0: Straks in West-Vlaanderen de werken van het Ventilus-project. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn die elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengt. Die lijn loopt vooral ondergronds, maar ook deels bovengronds. Vandaag starten de voorbereidende werken. Je hoort bevoegd minister Jo Broens.
1: Dat is belangrijk voor de energiezekerheid. We kunnen ons niet permitteren om langer afhankelijk te zijn van het Russisch gas. Dat maakt ons kwetsbaar. We willen allemaal dat de lamp blijft te branden in de huiskamer, dat we naar de radio kunnen luisteren. En dat betekent dat je zo'n project in het al dicht bebouwde, dichtbevolkte Vlaanderen moet kunnen integreren in je landschap.
0: De werken beginnen dan wel. Het protest is nog niet voorbij. Worden ziekenfondsen, vakbonden en sportclubs binnenkort extra belast? Volgens HLN staat dat idee in de nota van minister van Financiën Jan Bon voor de begrotingsgesprekken. Die organisaties zouden dan 25% belastingen moeten betalen, zoals bedrijven dat nu al doen. Journalist Timmy van Diepen geeft een voorbeeld.
2: De ziekenfondsen bieden aan klanten, aan mensen, zelf ziekenverzekeringen aan. En ze maken daar dan winst op. In de afgelopen jaren, sinds 2020, 1,45 miljard. Maar doordat ze dus niet onder die vennootschapsbelasting vallen vandaag, moeten ze daar ook geen belasting op betalen op die winsten. Dus 0 euro belasting.
0: Kan een van de manieren zijn voor de federale regering om 10 miljard euro te vinden. De douane ziet fors meer fraude met rode diesel, dat schrijft het Nieuwsblad. Gewone diesel aan de pomp is zo duur dat meer mensen hun auto voldoen met diesel voor landbouwtractoren of machines. Maar dat is verboden, onder meer omdat je er minder accijns op betaalt. Vorig jaar noteerde de douane bijna 1100 overtredingen. Het jaar ervoor waren er dat nog een goede 850. Er wordt ook wel meer op gecontroleerd. En na amper 6 wedstrijden is er al een eerste trainersontslag in ons voetbal. Michiel Jonkheren stapt zelf op bij KV Kortrijk na de slechte start. Kortrijk verloor gisteren met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 punten op 18. Wie Jonkheren zal opvolgen in Kortrijk, dat is nog niet duidelijk. De dag begint grijs met soms wat lichte regen. Later wordt het droger en geleidelijk ook wat zonniger, bij maximaal rond 23 graden. Morgen wordt vrij zonnig tot 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken, gevolgd door regen. En vanaf woensdag is het wisselvallig met soms regen en maximaal rond 19 graden.
3: Music matters. Ons laatste uurtje wordt wat speciaaltjes.
4: Thomas en Sien.
5: Want binnenkort kan je luisteren naar de Willy 1000 2026. Maar daarvoor hebben wij natuurlijk jouw stem nodig, jouw favoriete muziek. Vanaf nu kan je stemmen via willy.radio en via de app. En daarom draaien we heel het uur de top 10 van de Willy 1000 vorig jaar. Te beginnen met deze.
4: De Willy 1000.

0: Het is al op sneeuw, echt waar. Amai. En moeten we nog beginnen. Dit is de Brightside van The Killers met een zeer verdienstelijke 10e plaats in de Willy 1000 van vorig jaar. Want oh jawel, heugelijk nieuws, de Willy 1000 komt terug. Zeer weldra, want vanaf maandag 28 september gaan we echt van start. De loop tot en met vrijdag 9 oktober. Telkens na de ochtend met ons beiden, vanaf 10 uur tot 7 uur in het weekend niet. Betekent wel dat er gestemd moet worden. Vanaf vandaag?
1: Vanaf nu kan je dus stemmen via de app en via de site willy.radio. Je kan je top 3 doorsturen, je top 10, je kan zelfs tot je top 20 gaan. Dus doe dat alsjeblieft, want hoe meer mensen dat doen, hoe diverser wij de lijst kunnen samenstellen dit jaar. En ik ben heel blij en ik vind dat je niet enthousiast genoeg doet, Thomas, over het feit
0: wat?
1: Wij de top 10 aan het draaien zijn.
0: Dus, sorry.
1: Wat voor moois... Ja, kunnen de Willys luisteren nu tussen 9 en 10? Dit hoor je nooit.
0: Dat zijn alle parels op een rij. Mijn broek zakt af van enthousiasme. Ik wil dat duidelijk stellen.
1: Ja, nog iets
0: mag nog een tandje bij, iets groter. Ik zal het goed aangekijken. Ja. Goed. Dus Mr. Brightside hebben we al gehad. Prachtig op 10. Maar dat is de oerklassieker natuurlijk op de 9e plaats. Black Sabbath en Paranoid.
2: De Willy 1000.

0: Vorig jaar op 9 in jouw Willy 1000, Black Sabbath en Paranoid.
1: Ik zie de 8e al staan. Ik mag vast even afgeleid door een bericht van Steve die een oproep doet om eens compleet los te gaan in een keuze. Dat de Willys het echt serieus zot mogen doen en heeft een hoop suggesties ook bij. Er zitten een paar leuke bij. The Cramps, Dildo Warheads. Dan een band die ik wel ken onder een andere benaming, maar ik vind het wel ludiek verwoord. Steve zou graag willen gaan voor de band The Beftones. Geen probleem.
0: Maar ik vind wel dat de Willys dat al heel goed doen. Maar natuurlijk zit je met die oerklassiekers. Het is moeilijk om in die top 10 of top 20 te geraken.
1: Absoluut.
0: Maar heel die Willy 1000 is wel heel divers hoor.
1: Ja. Het is tijd voor een klassieker. Een klassieker die hoog is geëindigd in de Willy 1000. Misschien nog hoger door de reunie net afgelopen jaar.
0: Ja, maar dit jaar weet ik niet wat Oasis gaat doen, want daar gaat het natuurlijk over, want ze zijn nog steeds overal en binnenkort zelfs nog meer dan overal, want straks om 5 uur onze tijd doen ze in Manchester een grote aankondiging. Ze hebben de aankondiging aangekondigd met een grote drone show en straks om 5 uur weten we meer. Music
1: matters, Billy. Wat denk je dat gaat zijn?
0: Ja, nieuwe tour sowieso. Met, ik denk vooral heel veel Britse data. Dat wel. Ik denk dat ze vooral daar gaan spelen.
1: Oké. Ik blijf hopen. Oasis, don't look.

0: Anger van Oasis. Op de negende plaats.
1: Achtste plaats, sorry. Denk je dat hij nog hoger gaat eindigen dit jaar? Het zou een keer kunnen, toch?
2: Ik weet het niet.
1: Met al die optredens en...
2: Zeg, wat de Willys gaan zot worden.
1: Tegen zijn.
2: Hoe vaak wordt Tool aangevraagd in de ochtend? Ja. Wekelijks?
1: Ja.
2: En kijk, het is zover.
1: Wij sparen dat op, hè. Ja. Voor een zeer geschikt moment. En dat moment is wel nu. Want stemmen kan voor de Willy 1000 vanaf nu. Dit is Schism van Tool.

0: Nog voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
8: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Thomas en Sien.

0: vaste waarde in de Willy Duizend. Uiteraard vorige keer op de zesde plaats Mia van Gorky.
1: De Willy Duizend.
2: Want als je nu pas begint te luisteren, we zijn bezig met de top 10 van vorig jaar van de Willy Duizend, onze belangrijkste lijst toch wel. Vanaf maandag 28 september kan je opnieuw luisteren naar de lijst van dit jaar, maar daarvoor hebben we natuurlijk jouw stem nodig. We hebben net de stemming geopend via de app en via willy.radio, dus alsjeblieft stuur jouw favorietjes door. Vorig jaar op 5 hoorde je dit nummer.
1: De Willy Duizend.
0: Prachtige, lange, lange klassieker. We gaan ze er allemaal wel ingewurmd moeten krijgen. Hè. Zien voor het nieuws van 10, maar kijk, we gaan ons uiterste best doen.

0: way to heaven.
1: Alsjeblieft, alsjeblieft.
2: Ja, ongelooflijk. De stemming staat 37 minuten open en er hebben al meer dan 100 Willy's gestemd.
1: Dat is zeer goed. Hulde aan al die 100 Willy's. Er mogen er nog meer bij.
2: Bart, Isabel en Casper onder andere hebben nu al ook op dit nummer gestemd. Killing in the Name, Rage Against the Machine, hoorde je vorig jaar op 4.
1: Mooie plek, mag hoger, hè, als je het mij vraagt. Stemmen maar via de Willy's.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: If you got a problem.
4: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
13: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
12: Tot 10 jaar?
13: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
12: Nu heb je echt mijn aandacht.
14: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
15: Thomas en Sien.
16: Jawel vrienden, heugelijk nieuws. Vanaf nu kan je stemmen voor de Willy 1000 die er terug aankomt. Heel veel Willy's zijn al heel vlijtig bezig. Ik zie dat Joost hier net heeft gestuurd. 100 Years van The Cure staat niet op de lijst. Kan dat even toegevoegd worden? Zeker, Joost.
17: Ja.
16: Door jezelf.
17: Maar gewoon track toevoegen, want ja, je kan natuurlijk onmogelijk alle tracks al in die stemlijst zetten. Maar dat zelf kan. Toevoegen gaat, hè.
16: Dat kan. Net als een andere van Joy Division. Zeer welkom. Stuur maar door. We zijn al bij de nummer 3 van de Willy 1000 van vorig jaar beland. En dat is deze parel van The Cure. A-Forest, nummer 3 in de Willy 1000 van vorig jaar. Wil je die hoger of lager stemmen maar via de Willy-app? Het kan vanaf nu.

op de derde plaats in de Mini 1000. Vorig jaar A Forest van The Cure. En waar moet dat belanden? Deze keer, ja, dat ligt aan jou. Stemmen dus maar via de Willy app.

0: Well, Right Teen Spirit van Nirvana. Op 2, vorig jaar in de Willy 1000.
1: Vanaf maandag 28 september kan je opnieuw luisteren naar de Willy 1000 van dit jaar. Welke songs scoren dit jaar zeer hoog? Dat hangt natuurlijk allemaal af van jou. Top 3, top 10, top 20 kan je zelfs ook doorsturen. Doe dat via willy.radio, via de app. Daar heb je nog 2 weken de tijd voor, maar hoe sneller, hoe beter natuurlijk. Om dit fantastisch uur af te sluiten, krijg je nog de nummer 1 van vorig jaar. Willy, Music
0: Matters. Dat was een verrassing, vorig jaar.
1: Ja.
0: Dat was toch even geleden dat hij op 1 hadden
1: staan. Ja, dat wel natuurlijk. Ja.
0: Toch wel.
1: Ja.
0: Nu, het ligt allemaal in jullie handen. Stemmen maar! Ik heb wel het gevoel dat iedereen er helemaal klaar voor is en niet kan wachten tot de Willy 1000 van start gaat. Het zal snel zover zijn, vrienden. Dit is Pearl Jam.

0: alles vervangt.
1: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze opendeurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen. Na lang en veel protest starten straks in West-Vlaanderen de werken van het Ventilus-project. Dat is de nieuwe hoogspanningslijn van meer dan 80 kilometer die elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengt. Die lijn loopt vooral ondergronds, maar vooral het deel bovengronds maakt de buurtbewoners ongerust. Vooral voor hun gezondheid. Bevoegd minister Joop Broen stelt wel gerust.
9: De stralingseffecten op de gezondheid van de mens is onderzocht en we gaan dat ook bijkomend nog eens extra monitoren, dat die straling onder een bepaald niveau

0: wedstrijden is er al een eerste trainersontslag in ons voetbal. Michiel Jonkeren stapt zelf op bij KV Kortrijk na een slechte start. Kortrijk verloor gisteren met 3-0 in La Louvière en staat alleen laatste met 0 punten op 18. Wie Jonkeren zal opvolgen in Kortrijk, dat is nog niet duidelijk. Het is eerst grijs met soms wat lichte regen, na de middag geleidelijk droger en zonniger en we halen maximaal rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken, gevolgd door regen.
1: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music matters. Classics. Annelies Orrie.
2: Het is die tijd van het jaar waarin elk nummer dat je hoort als inspiratie kan dienen

Precies wel, we zijn op zoek naar het beste rocknummer aller tijden. Want vanaf maandag 28 september dan luister je hier opnieuw naar de Willy 1000. En net zoals bij veel dingen in het leven is de reis minstens zo interessant als de bestemming. Sinds vanochtend kan je weer stemmen en we gaan weer heel veel discussiëren over wat er nu precies op nummer 1 moet. We gaan elkaar dingen aanraden en zo krijgt deze grijze maandag toch weer een gouden randje. Hier in Classics laat ik jou graag aan het woord. Jij krijgt hier elke dag de kans om een nummer voor die Willy 1000 naar voren te schuiven. Dus de vraag is, wat is jouw nummer 1 en vooral waarom? Stuur dat door in de Willy-app of vul het ineens in ons stemformulier. Dit nummer ben je vorig jaar vergeten in de Willy 1000. Dit is live, all over.

Willy Duizend. En iedereen is al volle bak in de Willy-app aan het sturen. Wat lees ik hier allemaal? Ik heb een punkband op nummer 1 gestemd dit jaar. Ik heb Tin Lizzy op nummer 1 gestemd. Wat heb ik hier nog? Roxy Music, die daarnet draaide, die mag zeker ook niet ontbreken, zegt Steve nog. Laat jullie nummer 1 voor die Willy Duizend maar komen in de Willy-app. Straks dan pik ik er eentje uit. En die draai ik al bij wijze van inspiratie. Zometeen krijg je Soulwax na Buffalo Tom.

0: bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: B-Bad.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
3: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japandi.
11: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
12: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
14: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
15: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
17: Classics. Annelies Orie.

0: Galaxy wou. Maar ja, het label dacht daar anders over. En gelukkig maar, Mr. E's Beautiful Blues. Benieuwd trouwens welke discussies er achter de schermen weer gevoerd zijn over die nieuwe plaat van Eels. Want Cookie Happened komt uit op 16 oktober.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
14: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
15: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
16: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

0: Vorig jaar op nummer 807 in de Willy Duizend. Maar wat is jouw nummer 1? En een hele goede morgen, Steven. Jij wist meteen wat jouw nummer 1 was. Wat zet jij op nummer 1 in de Willy Duizend?
1: Zonder twijfel Lies van Dressed Like Boys.
0: Waarom dat nummer?
1: Waarom dat nummer? Ik kon eigenlijk het volledige album erop geplaatst hebben. Een fantastisch album, fantastisch geschreven, fantastische band, ja.
0: Wat doet Dressed Like Boys met jou? Want ik ben ook fan, dus ik weet het al een klein beetje, maar misschien nog niet iedereen. Wat maakt dat zij met hun debuutplaat jou zo overtuigd hebben?
1: Ik was al fan van Dirk en daarvoor van Protection Patrol Pinkerton. Maar wat ze met Dressed Like Boys doen, het grijpt je vast, het laat je niet meer los. Ik heb ze denk ik al 20, 30 keer live gezien. En ik kreeg nog altijd van de eerste tot de laatste minuut kippenval.
0: Steven, zeg nog eens even aan alle andere Willys waarom zij ook moeten stemmen op Lies van Dressed Like Boys.
1: Omdat het ten eerste een Belgische band is, met internationale klasse. Ze zijn geweldig, ze brengen ook een mooie boodschap, zijn toffe gasten. Ja, ze zijn het gewoon.
0: Ze gaan het graag horen. Ik ga Lies van Dressed Like Boys nog eens draaien. Jij stuurde al, Annelies, maar dat is misschien nog geen classic. Past dat wel in classics? Ik ga me daar de komende 2 weken voor de Willy Duizend even niks van aantrekken. Dus laat maar komen wat er op één moet. Geniet jij van Dressed Like Boys. Dag Steven.
1: Dag Annelies, tot binnenkort.

treft een classic in wording. En een nummer dat zeker thuis hoort in de Willy Duizend. Charlotte is ook al geïnspireerd voor haar stemlijstje. Ze zegt, ja, Pinnacles is ook wel prachtig. En Stonewall Riots ook. Ja, dat worden nog een paar slapeloze nachten om te kiezen tussen die drie nummers van Dressed Like Boys. Rond 11:30 heb ik een nieuw album van de week. En de artiest die ik zo meteen ga draaien, na Radiohead, die speelt ook mee op dat album. Goh, wie zou het zijn? Dit is Karma Police.

0: Rio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio Live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen. Acteur Matthias Schoenaerts is in Beringen in Limburg voor de politierechter verschenen, omdat hij 2 jaar geleden meerdere keren rondreed met zijn motorfiets zonder rijbewijs. Schoenaerts kreeg daar eerder al 6 maanden cel en een rijverbod voor, maar hij ging in beroep. Schoenaerts was zelf aanwezig op de zitting, maar wou niet met de pers praten. Hij hoopt op een gunstmaatregel van de rechter. Eind volgende maand verwachten we de beslissing. Ons land stuurde nog nooit zoveel criminelen zonder verblijfsvergunning terug naar hun land van herkomst. Dit jaar waren het er al ruim 1200. Dat blijkt uit cijfers van ministers van Asiel en Migratie en alleen van Bos-Zuid in de Standaard. Het gaat om mensen die hun straf hier volledig of bijna volledig uitgezeten hebben. De meeste werden teruggestuurd naar Marokko en Albanië. En in het westen van Australië is een surfer van 56 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een haai. Volgens een lokale krant is zijn toestand ernstig, maar stabiel. Het is nog niet duidelijk om welk soort haai het daar ging. De autoriteiten roepen zwemmers en surfers wel op om extra voorzichtig te zijn. Australië kampt wel vaker met aanvallen door haaien, zo'n 20 per jaar. En dit jaar vielen er daarbij al 4 doden. Het is eerst bewolkt en soms wat regen. Na de middag klaart het geleidelijk op en komt de zon er wat door, bij maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig en rond 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken, gevolgd door regen.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
7: Music matters.
0: Classics. Annelies Orrie.
8: Stijn het Lommel die wil graag iets voor bij zijn koffie. Stijn, wat denk je van Arno?

0: Run van Snow Patrol. En weet je wat Willy ook is? Lief en leed met elkaar delen. Trouwe luisteraar Annie stuurt net een foto door van haar kersverse kleindochter. Ze heet Nelmarie. Dus welkom Nelmarie. Als je binnenkort bij oma bent, die heeft altijd goede muziek op staan.
1: Willy.
2: This is not a love song.

War on Drugs, vorig jaar nog op nummer 56 in de Willy 1000. Waar het dit jaar staat, dat bepaal jij. Want de stemming voor onze gouden lijst die is weer gestart. Vanochtend hebben Thomas en Cindy met veel toeters en bellen geopend. En ze hebben vooral de hele top 10 van vorig jaar nog eens gedraaid. Nummer 10 was voor Mr. Brightside van The Killers. Staan die dit jaar nog in de top 10? Dat is een belangrijke vraag. Op 3 hadden we A Forest van The Cure. Ik denk dat die wel eens zou kunnen stijgen na die passage op Werchter. Nummer 2 was Smells Like Teen Spirit van Nirvana. En 1 was voor Black van Pearl Jam. Als ik ergens mijn geld op moet zetten, dan is het misschien toch wel op The Cure. Echt wel. Veel mensen hebben die gezien op Pinkpop, op Werchter, op Rock en Scène. Ik ben benieuwd of dat effect heeft. Als jij die lijst mee wil bepalen, ga dan vooral stemmen via de app of op de site willy.radio. Het volgende nummer, dat stond vorig jaar op nummer 106. En dat was meteen ook de allerhoogste notering van PJ Harvey in de lijst.

0: Down by the Water van PJ Harvey kwam uit in 1995. Ons album van de week, dat kwam uit in 1996. En we gaan vieren na de mens. Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen. De 1000 beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
3: Chipolatas, klinkt goed hè.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
6: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
5: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2,850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: If you got a problem.
10: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
12: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
11: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
12: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
11: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijme Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
13: Humo!
1: Willy. Music Matters.

0: Dit is Mijn Huis van de Mens en we blijven in België voor dit...
1: Album van de Week.
0: 30 jaar geleden zaten Deus fans nu al 3 maanden te wachten op de release van hun tweede album. Op 16 september 1996 was het dan zover. In A Bar Under the Sea kwam uit. En onze chef muziek Kevin Moens, die weet nog heel goed hoe dat wachten precies was. Dag Kevin.
2: Goedemorgen Annelies.
0: Jij was in 1996, hoe oud ongeveer?
2: 18, ik moest nog 19 worden.
0: En jij was al hele grote Deus-fan.
2: Ja, maar heel veel van ons waren toen grote Deus-fan. Dat was de revelatie nog steeds. En dat tweede album, ja, daar keken wij zo naar uit. En ik weet, ik studeerde net in Gent, een paar weken dan. En ik ben op de dag van release, ik denk ook een vrijdag, naar de Music Mania gegaan. Toen nog aan de vooruit, maar in het andere grote pand om die op cd en op vinyl te kopen. Want ik was zo'n grote fan.
0: Dus jij hebt de eerste druk, zoals ze dat dan zeggen. Eerste persing
2: of
0: zo. Dat is wel heel cool. Mijn handtekening of zonder?
2: Die is niet gehandtekend, nee.
0: Zeg maar, even naar 3 maanden voor die release kwamen ze met een redelijk speciale single met Theme from Turnpike. Wat dachten jullie toen als grote Deus-fans?
2: Ja, dat was de eerste single voor de zomer en dat was zo'n... Tja, dat is een raar nummer, maar ook wel heel erg Deus. Nu, ik had het geluk gehad, ik was grote fan en ik was in februari van dat jaar binnengeraakt in een try-out in de Monty in Antwerpen. Dat was dan voor een klein groepje. En ik weet nog, dat speelde toen al veel nieuwe nummers, dat er op een gegeven moment Stef Kamilkalles was er toen nog bij, een soort van drumcomputer in zijn handen had. Dat is het enige wat ik me nog herinner van die show. En dan kwam dat... kwam eruit... En toen hadden we zoiets na de show. Allemaal leuk, maar dat was wel iets raar. En toen, x maanden later in de zomer, de singer kwam, hadden wij zo met de vrienden die bij dat concert... Ah ja, dat is dat speciale nummer. Oké, speciaal, maar dan met dat fantastische drum-einde. En live was ook fantastisch. Toen, ja, dat was heel gewaagd, maar dat was heel Deus om in die tijd al met zo'n track te komen. Niemand bracht zoiets uit, of toch niet. Ja, je had Nine Inch Nails, je had wel van dat soort bands, maar zo op zo'n grote Belgische band die met zoiets... Dat was Deus ten voeten uit in die tijd.
0: En dat nummer, ze hebben daar eigenlijk ook wel iets heel slim mee gedaan. Hè? Dat heeft voor de film Trainspotting gezeten toen.
2: Ja, de film die iedereen, alle 18-jarigen, wij gingen allemaal naar Trainspotting kijken. Daar zat die prachtige videoclip voor in Parijs geschoten met Sam Lewick. Ja, dat geweldig. Dus, en ook voor een Belgische band in die tijd was dat allemaal mindblowing dat die dat deden.
0: Als 18-jarige, heel straf eigenlijk,
2: als 18-jarige maakte dat enorm veel indruk. Ja.
0: Dus het feit dat wij deze week 30 jaar in A Bar Under the Sea gaan vieren, dat doet jou wel iets.
2: Ja, en ik denk vele Willys.
0: Ja, ze hebben het dit jaar ook zelf gedaan, hè, met een reeks concerten. Ik stel voor dat we die Theme from Turnpike nog eens gaan draaien en de rest van de week vieren wij gewoon verder.
2: Goed plan.

0: from Turnpike van Deus. Christoffel uit Oudenaarde, die laat nog weten. Wij waren erbij in de AB eerder dit jaar. Wat een artiesten. Anne uit Soerse laat ook nog weten. Merci Annelies om de Tommy te eren. Ja, we vieren dus 30 jaar in a bar under the sea van Deus deze week. Elke dag krijg je een nummer uit dat album. Als jij favorietjes hebt, dan hoor ik dat heel graag.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Nieuw. Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das. Wow. Van Vibra.
4: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
5: Ja, ja.
4: En zaterdag scoutsweekend.
5: Komt goed.
3: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
4: Wow.
3: Van Vibra.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Classics. Annelies Orrie.

0: van de Kings. En ook vandaag mag je meedenken over dit.
1: De Kettingrocker.
0: Vrijdag draaide ik Iggy Pop en Kate Pearson met Candy. En vandaar ging Hendrik naar een nummer dat ik volgens mij nog nooit eerder gehoord had.
2: Sugar me, gotta get my candy free. Sugar me boy.
0: Dus ook blij dat ik nog iets heb bijgeleerd. Lindsay De Paul en Sugar Me van Candy naar Sugar Me. Hele goede link. De vraag is nu natuurlijk, wat zet jij naar Lindsay De Paul en Sugar Me? Dat mag je doorsturen in de Willy-app. Laat maar weten wat jouw volgende schakel is voor de Kettingrocker.

Als je nu pas inschakelt, we zijn aan het opbouwen naar de Willy 1000. Over 2 weken beginnen we aan de lijst van de beste rocksongs aller tijden. Jij kiest die natuurlijk zelf in de app of via de site. Prince stond vorig jaar 8 keer in de Willy 1000, maar niet met I Would Die For You. Die zijn jullie vergeten. En er is nog een foutje gebeurd, denk ik, want deze groep stond gewoon helemaal niet in de

0: Zometeen gaan we door met classics. En na het nieuws van 12 krijg je Be Light.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Een goedemiddag. De helft van de Vlaamse bestuurders vindt het moeilijk om de verkeersregels bij te houden. Als die veranderen of als er nieuwe borden of tekens bijkomen bijvoorbeeld. Dat zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, VSV. Steve Dulster.
6: Het fietsgebruik is heel hard toegenomen. Je hebt elektrische fietsen, grote bakfietsen, speedpedelecs. Dat is een instrument dat zijn eigen regels wel heeft. En nog de speedpedelecers, nog de automobilisten blijken altijd even goed op de hoogte te zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook iets als de fiets... zones in de fietsstraten. Dat is ook een redelijk recent fenomeen.
5: De VSV komt daarom met een nieuwe grote verkeersquiz. Die staat vanaf vandaag online tot en met 14 oktober. En je kan er ook iets mee winnen. Het Openbaar Ministerie vraagt minstens 12 maanden cel extra voor acteur Matthias Schoenaerts, omdat hij meerdere keren betrapt werd op rijden zonder rijbewijs en weigerde om een adem- en speekseltest af te leggen. Er worden ook een rijverbod van 20 maanden en minstens bijna €14.000 boete gevorderd.

0: consumenten te wijzen op hun garantierechten, zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper, door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt omdat je de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solle gekocht hebt bijvoorbeeld.
1: De overheidsdienst Economie lanceert daarom een nieuwe campagne om ons wegwijs te maken. Op bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie en op levende dieren en tweedehands spullen is dat 1 jaar. Het vredesoverleg tussen Iran en de Golfstaten over de toekomst van de zeestraat van Hormuz is uitgesteld. Volgens Iran op vraag van Saoedi-Arabië. Dat gesprek stond vandaag gepland. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeert Iran de straat van Hormuz bijna volledig. En de VS houdt dan weer schepen van en naar Iran tegen. En er worden ook geregeld schepen aangevallen. Daardoor ligt het transport van olie wereldwijd grotendeels stil. Alexander Blok staat voor het eerst in zijn carrière in de top 30 van het mannentennis. Hij haalde vorige week de kwartfinales op de US Open en klimt daardoor van de 34ste naar de 27ste plaats. Zizou Bergs en Rafael Collignon gaan allebei achteruit, maar ze staan wel nog altijd bij de beste 50. En bovenaan valt de Serviër Novak Djokovic voor het eerst in 8 jaar uit de top 10. Hij ging er meteen uit in New York in de eerste ronde. Bij de vrouwen stijgt Elise Mertens 1 plaatsje. Ze is nu 19e van de wereld. Hanna van de Winkel verliest dan weer 3 plaatsen. Zij is nu 84ste. De Kazachse Elena Rybakina, die eergisteren de US Open won, is de nieuwe nummer 1. Vanmiddag nog grijs met wat regen. Later klaart het geleidelijk wat op bij maxima rond 23 graden. Morgen vrij zonnig, zo'n 26 graden. In de loop van de namiddag en avond wel meer wolken en later ook regen. En vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog 19 graden.
2: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
3: Music matters.
2: Classics. Annelies Orie.
3: Music matters. Music matters. Willy. Willy. Willy.
4: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

goed einde, toch? Groove is in the Heart van D-Light. En ik zie dus net dat we een hele mooie kans gemist hebben. De kans om 25 jaar Bleed America, American van Jimmy Eat World te vieren. Die plaat werd deze zomer 25 jaar oud. Ja, ik had toen congé. Maar ik ga dan nu een nummer draaien. Hè. Dit is Jimmy Eat World.

Changes van David Bowie. En daarvoor dus Jimmy Eat World and Sweetness. En Jorien, die merkt nog op. Annelies, dat had toch ook in de kettingrocker gekund? Dat is helemaal waar, want we gaan verder op Lindsay De Paul en Sugar Me. Van Sugar Me naar Sweetness. Dat was inderdaad mooi geweest, maar dat heb ik dus al gedraaid. Als jij nog een ideetje hebt voor de kettingrocker, dan lees ik het graag in de Wheelie app. Deze groep stond vorig jaar trouwens 5 keer in de Wheelie 1000. Met nummers als People Are People. Wat heb ik hier nog? Just Can't Get Enough. Maar deze dus niet. It's No Good.

0: Dat dit smaakt zo bij de boterhammen, dat laat Tommy weten in de Willy App. It's No Good van Depeche Mode. Zometeen Tom Petty na Black Box Revelation. En daarna gaan we ketting rocken.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
3: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
12: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
14: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen.

0: Dat is nu een classic, de naam waardig. Mary Jane's Last Dance van Tom Petty en The Heartbreakers.
1: De Kettingrocker.
0: Bij Roos en mij krijg je elke dag minstens één kans om je eigen favoriete nummers in de playlist te smokkelen. Het enige dat je moet doen is een nummer kiezen dat een goede link heeft met het vorige in onze muzikale ketting. Vrijdag ging Hendrik voor Lindsay De Paul en Sugar Me. En dat gaf tal van mogelijkheden. Claire die dacht meteen aan iets waar suiker in zit.

0: Chocolate Salty Balls. Drie Zuid Scherpenheuvel, die ging voor dit. Van Sugar Me naar Bittersweet Symphony, dat kon ook perfect en dit natuurlijk ook. Van Sugar Me naar Brown Sugar van de Rolling Stones. Maar Sophie, die had ook nog een ideetje. Een hele goede middag, Sophie. Waar bel ik jou?
1: Dag Annelies, je belt mij vanuit het postkantoor. Ik ben postbode.
0: Mooi, en luister jij dan tijdens je ronde naar Willy?
1: Als ik kan. Het past niet altijd, maar als ik kan, zeker.
0: Zeg, vanochtend, regenachtige ochtend, ben je op ronde geweest?
1: Ja, dat wel, maar hier was het droog.
0: Ah, oké, chance.
1: We hebben geluk gehad.
0: Je had een hele leuke kettingroker. Wat zet jij na Lindsay de Paul en Sugar Me?
1: Sonic Youth met Sugarcane.
0: Ah ja, van Sugar Me naar Sugarcane vind ik een hele goede. Grote Sonic Youth van?
1: Vroeger meer. Allee, ik vind het gewoon een heel leuk liedje.
0: En is dat iets wat jij in de Willy 1000 gaat proberen te stemmen of heb je andere ideeën?
1: Dat zou er wel een keer in kunnen. Ah. Dat is wel een ja.
0: Ben je er al over aan nadenken, over je stemlijstje?
1: Ja, dat wel, maar het is veel, ja, het is veel te veel.
0: Maar ja, kijk, Sophie, je hebt 2 weken, wellicht ook nog elke dag een ronde tijdens... Ja, dan kan je een beetje nadenken, hè?
1: Ja. Ja, dat is waar. Zeker.
0: Allee, goed. Wij gaan Sugarcane draaien. Misschien brengt dit andere mensen ook wel op ideeën voor die Willy 1000. Okay. Salut, hè.
1: Dank u, salut. De Kettingrokker.

0: Sugarcane van Sonic Youth. Tot aan het gaatje, zoals Ronnie meteen stuurde toen het nummer begon. Ja, ja, ik heb het helemaal gedraaid. Straks moet je in de kettingrokker dus verder op Sugarcane van Sonic Youth. Als je nu al suggesties hebt, ik speel ze door aan Roos.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
11: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
12: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
11: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Code Yellow!
14: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
15: Chipolatas, oh, klinkt goed hè.
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
16: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Imoscoopman!
18: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
19: Goh.
18: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
19: Check.
18: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
20: It's a Sunweb holiday.
21: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
22: Classics. Annelies Orie.

0: goodbye.
1: Ja, ja, het is bijna goodbye voor mij. Een hele goede middag, Roos van Nakker.
0: Hela vader.
1: Hoe is het met jou?
0: Wel, best goed, maar iets houdt mij toch wel bezig. Ik heb al eens verteld over Hoppler, hè?
1: Ja, zo het netwerk, het buurtnetwerk.
0: Ja. Wel, iemand heeft een foto gepost van een loslopende kip.
1: En daaronder geschreven:
0: wie is zijn kip kwijt? Ik niet.
1: Ben jij? Ja, nee, jij hebt geen kippen. Je hebt
0: nee,
1: een kat.
0: Jammer. Maar misschien moet ik nu zeggen: ah.
1: Ik wat ga je zeggen?
0: Nee, Kareltje de kip.
1: Oké, als iemand de kippen van de buren. Ah nee, van Roos.
0: Nee, ik snap het nog altijd.

0: Dus Roos, zeg nog eens heel even, jij zit op Hoppeler tegenwoordig.
1: Ja, en we zitten daar in de buurt van het Vrijbroekpark in Mechelen met een loslopende kip.
0: Ah, ja.
1: En nu wordt er gevraagd van wie is die kip?
0: Van wie is die kip? Misschien moet jij eens zeggen hoe die kip eruit ziet.
1: Het is een gespikkeld zwart-wit kip met een rood helmpje. Maar dat hebben ze allemaal, hè?
0: Ah ja, oké. Dus als je de eigenaar bent eigenlijk van een zwart-wit gespikkelde kip, mag je je melden bij Roos van Akker zo meteen. In de Willy-app, dat is misschien makkelijker als hoppen.
1: Ah ja, voilà. Ah ja. We noemen hem Kareltje.
0: Fijne middag.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Oh, zalig, hè?
7: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
6: Oh.
7: Oei.
6: Met een enkel.
7: Schat, ça va?
6: Nee.
7: Wat kunt er nog op staan?
6: Zo'n beetje.
7: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
6: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
7: Ah, dat is in orde dan.
8: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
10: Ah, dat kan.
9: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
10: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
9: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.000 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Voorwaarden op kia.be.
12: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
13: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
15: Een goedemiddag. De helft van de Vlaamse bestuurders vindt het moeilijk om de verkeersregels bij te houden. Als die veranderen of als er nieuwe borden of tekens bij komen bijvoorbeeld. Dat zegt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde VSV. Steve Dulster.
16: Het fietsgebruik is heel hard toegenomen. Je hebt elektrische fietsen, grote bakfietsen, speedpedelecs. Dat is een instrument dat zijn eigen regels wel heeft. En nog de speedpedelecers, nog de automobilisten blijken altijd even goed op de hoogte te zijn. Je hebt bijvoorbeeld ook iets als de fietszones in de fietsstraten. Dat is ook een redelijk recent fenomeen.
15: De VSV komt daarom met een nieuwe grote verkeersquiz. Die staat vanaf vandaag online tot en met 14 oktober. En je kan er ook iets mee winnen. In Brussel zijn 4 mensen gewond geraakt bij een brand in een flatgebouw aan de Zuidlaan. Het gaat om 2 kinderen en hun ouders. Ze ademden te veel rook in en liggen in het ziekenhuis. Het vuur brak uit in een kamer op het gelijkvloers door een pan die per ongeluk op het vuur was blijven staan. De flat is tijdelijk onbewoonbaar, vooral door de rook. De economische inspectie krijgt al maar meer vragen en meldingen over garanties. Vorig jaar bijna 1000 of de helft meer dan in 2024. En dit jaar zijn het er al ruim 1100. Jordien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
17: Die gaan vooral over verkopers die de garantie niet willen toepassen. En dat gebeurt vaak omdat de klanten eigenlijk niet weten wat hun rechten zijn. En daarom willen we deze campagne opstarten om zoveel mogelijk consumenten te wijzen op hun garantierechten. Zodat ze zich niet zomaar laten afschepen door de verkoper. Door te zeggen dat je bijvoorbeeld geen garantie hebt omdat je de originele doos niet meer hebt of omdat je het product tijdens de solde gekocht hebt bijvoorbeeld.
15: De overheid lanceert dus een nieuwe campagne om ons wegwijs te maken, want op bijna alles wat je koopt is er 2 jaar garantie. Op levende dieren en tweedehands spullen is dat 1 jaar. De Russische aanval van gisteren op een Oekraïense trein moest bondgenoten van Oekraïne bang maken, zodat ze minder naar daar reizen en Oekraïne minder zouden steunen in de oorlog. Dat zegt de Europese vice-commissievoorzitter Kaja Kallas. Op de trein sloeg een Russische drone in, meer dan 200 mensen werden geëvacueerd, niemand raakte gewond. Maar mogelijk was een andere trein in de buurt het echte doelwit. Daar zaten hooggeplaatste buitenlanders in. En de Serviër Novak Djokovic valt voor het eerst in 8 jaar uit de top 10 van het mannentennis. Hij ging er op de US Open meteen uit in de eerste ronde. Alexander Bloks haalde daar de kwartfinales en staat daardoor voor het eerst in zijn carrière in de top 30. Hij

0: december naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music Matters. Roos van Akker.
1: Hey, hey. We verdrijven de miserie deze maandag. Let maar eens op.

Hela, goedemiddag. Het is weer van dat. Onze stembus is weer geopend. Deze keer voor de Willy Duizend. Ja, traditiegetrouw doen we in september van de Willy Duizend. Hè. Jouw 1000 lievelingsplaten aller tijden netjes opgelijst. En we zijn op de hoogte dat het maandag is, dus geen zorgen. Je hebt 2 weken om je favorieten door te sturen. Denk er gewoon alles op het gemak over na. Komt in orde, sowieso. Dit is Royal Blood met 10 over 10.

Mevrouw Barton is niet meer sinds eind augustus. Ze had al een pretpark en nu is ook de luchthaven van de countryhoofdstad Nashville naar haar vernoemd. Mooi eerbetoon voor Dolly Parton. Je hoorde haar met Jolene. Hop hop, de wereld rond nu, samen met Daft Punk.

0: Ze gaan nu zaterdag 3 keer op 1 dag optreden, waarvan 1 keer in de AB-club. Ja, ja, in ons land. In de AB-club zaterdagnamiddag om 4 uur om hun nieuwe album te lanceren. De kerels van Nothing But Thieves.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
10: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

Sinds gisteren is de tour met Noemi Wolfs gestart, Hoverphonic en The Night Before. De nieuwe single die ik je vandaag voorschotel komt van een band die zelfs vorige maand nog op Pukkelpop stond. Ik heb het over Gurriers uit Ierland, uit Dublin. Hun tweede album komt eraan op 25 september. En ze werkten ervoor samen met de gitarist van Idols, met Mark Bowen. Je krijgt dus een nieuw nummer van Gurriers uit hun aankomende plaat te horen. En het heet Nothing Happens Twice. Is het volgens jou ook zo goed als de titel? Laat maar weten in de app wat jij vindt van Nothing Happens Twice van Gurriers.

Wat is je mening over deze Couriers? Nothing happens twice. Bart vindt het een rommeltje, maar wel leuk. Hoor ik daar wat Pixies in? Stuurt Jeroen. Tommy heeft toch liever Fontaine's DC? Ja, die komen ook uit Ierland, hè? Carina vindt dat de stem van de zanger haar doet denken aan Johnny Rotten. En dat is absoluut al een streepje voor. Annick stuurt dan weer dat ze het keigoed vindt. She loves it. Walter schrijft, yes, dat is muziek, ze. Dublin, daar komt veel goed van. Dat is waar, tegenwoordig toch zeker. Thomas die stuurt dan weer, ja, speciaal. Hij moet er nog aan wennen, maar hij is toch overwegend positief. En Malik stuurt ook nog yes, yes, yes. 3 keer rechteur, recht aan. Allee, dankjewel voor je mening over Couriers. Hun nieuwste NAM, Nobody's Coming to Save You, verschijnt op 25 september. En op 5 december spelen ze

0: Equal Idiots bezongen Cowboy Mambo's Desert Dream.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

Days van The Cure. Van Balthazar, de band bedoel ik dan, hè, krijgen we de laatste tijd best weinig te horen. Maar van de solo-projecten van de bandleden des te meer. Zo heeft Jay Bernard, Jinte de Pre, al best wat nieuws uitgebracht. En nu heeft ook Maarten de Volderen met Warhouse iets nieuws uit. 22 februari speelt hij ook in de AB. Warhouse en Simple Pleasure.

Na de kamelenteen of de fluisterlippen is er nu ook de camel walk. Toch volgens de Southern Culture on the Skids. Het is maandag, ja, dan kan het alles wat moeizamer gaan. Maar luister maar naar deze van Pearl Jam en alles zal recht komen. Dat hoop ik toch. Just breathe.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 2 uur.
4: Een goedemiddag. In Zuijenkerke in West-Vlaanderen wordt actie gevoerd tegen de start van de Ventiluswerken. Die nieuwe hoogspanningslijn moet elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengen. Een deel van de lijn komt onder de grond, maar de buurtbewoners zijn vooral ongerust over het deel boven de grond, dat de straling hen ziek zouden maken. Frankie Snaat heeft een boerderij op het traject.
5: Wij willen symbolisch aanduiden dat het niet kan dat Elia met de werken begint, terwijl alle procedures nog bij de rechtbanken zitten. Het Westplan zit nog bij de Raad van State, de bouwverhuizingen zitten nog bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat kunnen we totaal niet begrijpen, dat men achter niets kijkt, dat men zo doet alsof alles kan, dat alles normaal is voor hen hier en meester zijn.
4: Netbeheerder Elia begrijpt het protest, maar zegt dat de werken nodig zijn in het algemeen belang. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval, vorige vrijdag al. Het gebeurde door phishing via de laptop van een medewerker. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Inwoners kunnen er alleen terecht om hun rijbewijs of paspoort op te halen. Volgens de burgemeester zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat er gegevens van mensen gestolen zijn. Machelen werkt nu samen met experts om het probleem zo snel mogelijk opgelost te krijgen. En we doen onze boodschappen al maar vaker op zondag. De omzet van de supermarkten op zondag is in de eerste 7 maanden met ruim 1/5 gestegen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Al maar meer supermarkten openen op zondag, andere overwegen het. Het zijn vooral de grotere winkels die profiteren. De kleinere zien hun omzet op zondag dan weer net dalen met 5%. Vanmiddag nog grijs en wat regen, later opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond wel meer wolken en regen. En we halen rond 26 graden.
2: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music matters.

Hey, goedemiddag. Ik heb nog Nick Cave en zijn Bad Seeds en Talking Heads voor je. En we vieren straks de geboortedag van een enorm talent dat jammer genoeg tot de club van de 27-jarige behoort. Eerste nieuwe van de Queens of the Stone Age, Insignificant Other.

En ze zingen niet over cornflakes, die van Placebo met hun Special K. Ze komen trouwens op zondag 1 november naar de AFAS Dome, want hun debuutplaat is 30 jaar oud geworden. En dit is al meer dan 50 jaar oud. Dat blijft toch lekker, hè? T-Rex, get it on.

0: Turnstile zorgde nog eens voor het lichtontwerp. Mooi zo.
1: Yeah, yeah. Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
6: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
6: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Nog voor jij kan denken...
12: Ik heb gelijk geen energie.
11: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
13: Oh, mijn rug zit vast.
11: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
11: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van een speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
17: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
18: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
19: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
18: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
19: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
18: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
19: Humo!
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
21: Lee. Music Matters.

Ghost and Call Me Little Sunshine. Het is 14 september en vandaag werd Amy Winehouse geboren in 1983 als de dochter van Mitchell Winehouse, een taxichauffeur, en Janice Seaton, een apothekersassistente. Amy groeide op in een Joods gezin met een enorm grote liefde voor jazzmuziek. Veel van haar ooms waren professionele jazzmuzikanten. Op haar 13e krijgt ze haar eerste gitaar en Amy blijkt een rustig, lief meisje te zijn. Maar als haar ouders uit elkaar gaan, dan breekt er iets in haar. Vanaf haar 14e moet de zangeres al antidepressiva nemen. Haar eerste manager regelde ze toen ze 18 jaar oud was, Simon Fuller, die ook manager van de Spice Girls was in de tijd. In 2003 komt haar debuutalbum Frank uit en 3 jaar later dat andere prachtalbum van haar, waar dit ook op stond, Love is a Losing Game. Ze zou vandaag 43 jaar oud geworden zijn als ze niet was overleden aan alcoholmisbruik. 27 werd ze.

0: Patrick Nebel, ook niet oud geworden. Hij behoorde net zoals Amy Winehouse ook tot de 27 Club. Nacht und Nebel en Beats of Love.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen.
2: De Willy Duizend.
1: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
2: Willy.
1: Music
2: matters. Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
3: Wauw, ja! Maar ja...
2: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja!
5: Maar ja...
2: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
8: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: De mistjedatjes van Connections.
10: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
11: Ah, miljard gemist.
12: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
13: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
14: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
13: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
14: Hallo.
13: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
15: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust. It's a
16: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.

David Byrne had het over de gladjanissen, de slippery people van Talking Heads. Hopelijk loopt je dag wat vlot, want ik heb je nodig. We gaan weer verder bouwen aan onze kettingrocker. Annelies zorgde net nog voor Sugarcane van Sonic Youth. En jij mag daar dan weer iets nieuws aan vasthangen. Wat zou jij aan Sugarcane van Sonic Youth willen breien? De app van Willy.

0: Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
1: In januari kwamen ze met die prachtige single Opening Night voor War Child. En sindsdien is het weer heel stil. Een laatste plaat dateert ook al van 4 jaar geleden van Arctic Monkeys. Hopelijk beweegt er daar binnenkort weer iets. Of de Last Shadow Puppets, die mogen ook nog eens iets uitspoken.

0: nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
7: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 3 uur.
10: Goedemiddag. In Zuijekerk in West-Vlaanderen is protest uitgebroken tegen de start van de Ventiluswerken. Die nieuwe hoogspanningslijn moet elektriciteit van de windmolens op zee naar het binnenland brengen. Een deel van de lijn komt onder de grond, maar buurtbewoners zijn vooral ongerust over het deel boven de grond, dat de stralingen hen ziek zouden maken. Frankie Snaat heeft een boerderij op het traject.
11: Wij willen symbolisch aanduiden dat het niet kan dat Elia met de werken begint, terwijl alle procedures nog bij de rechtbanken zitten. Het Westplan zit nog bij Raad van State, de bovenruim. En zit nog bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat kunnen we totaal niet begrijpen, dat men achter niets kijkt, dat men zo doet alsof alles kan, dat alles normaal is voor hen hier en meester zijn.
10: Netbeheerder Elia begrijpt het protest, maar zegt dat de werken nodig zijn in het algemeen belang. De Russische aanval van gisteren op een Oekraïnse trein moest bondgenoten van Oekraïne bang maken, zodat ze minder naar daar reizen en ze Oekraïne minder zouden steunen in de oorlog. Dat zegt de Europese vice-commissievoorzitter Kaya Kallas. Op de trein sloeg een Russische drone in, maar mogelijk was een andere trein in de buurt met daarin hooggeplaatste buitenlanders het echte doelwit. Op het Italiaanse eiland Sicilië kunnen er vanmiddag geen vliegtuigen landen omdat de vulkaan de Etna weer actief is. Er is een aswolk tot 4 kilometer hoog gemeten. Daarom geldt daar sinds vandaag code rood. In augustus werden nog honderden vluchten geschrapt door een uitbarsting van de Etna. Vanmiddag nog grijs en wat regen, later opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig, later in de namiddag en avond meer wolken en regen. We halen rond 26 graden. Vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
8: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music matters. Roos van Akker.
12: Er komt blauw voorbij op je radio en het is niet van de scene. Goedemiddag. Yeah.

Het altijd nog mooi wordt op je radio met de allernieuwste van Dressed Like Boys met Smoke on the Water van Deep Purple. En een nieuwe schakel voor de kettingrocker. Ik heb al wat suggesties gekregen, maar ze zijn nog altijd welkom. Je voorstellen in de app van Willy. Dit is ondertussen The National en Somebody Desperate.

0: Kettingrocker.
1: Wat zijn al die suggesties die je hebt doorgestuurd om aan Sugarcane van Sonic Youth te hangen? Ik lees er een paar voor. Jo wil van Kim Gordon van Sonic Youth naar Kim Deal van de Pixies met Gigantic. Thomas dacht dan weer aan System of a Down met Sugar. Of hij stelde ook Candy Shop van 50 Cent voor. Robin denkt aan de Red Hot Chili Peppers met Blood Sugar Sex Magic. Sandro stelt Supersonic voor van Jamiroquai. P.O.D. passeerde hier ook een paar keer met Youth of the Nation. Christophe die dacht aan Kick Out the Jams van MC5 met Fred Sonic Smith. Bart zou gewoon Sugar draaien van Editors. We moeten het niet verzoeken, schrijft hij erbij. En het is gewoon een machtig nummer. Ha ja. Muriel wil naar Sugar met If I Can Change Your Mind. Isaac gaat van Sonic Youth naar onze lokale jeugd, namelijk The Kids met Fascist Cops. Ann stuurt van Youth naar Granddaddy met Elevate Myself, vraagteken. Saskia wil van Youth naar Teenagers van My Chemical Romance. En Bram haalt het met iets stevigs van bij onze noorderburen. Hij gaat ook van Youth naar Teenage. Junkie XL, Saturday Teenage Kick.
0: De Kettingrocker.

0: Upsa, wat ondersteuning op maandag van een Seven Nation Army met de hulp van de White Stripes.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
3: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
6: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
4: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
6: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we updates over je verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, één keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.

Sinds vorige week heeft Rest Like Boys het project van Jelle den Turk een nieuwe single uitgebracht. En Then I Woke Up. Het is een prachtig nieuwe pianoballade. Je hebt het misschien al eens gehoord op een van zijn afgelopen concerten. Want het was live echt wel een van de hoogtepunten tijdens zijn set. Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.

We gaan binnenkort weer van de Willy Duizend doen op je radio. En daarvoor hebben we jouw lievelingsplaten nodig, zodat we die straks in een mooie lijst van 1000 songs kunnen gieten. Je hebt 2 weken de tijd om je top 3 in te dienen via onze app of via willy.radio. En misschien mag dit van Noordkaper ook wel bij van jou. Druk in Leuven.

0: man die zijn ellebogen onder handen heeft laten nemen, want ze waren blijkbaar wat aan de grijze, grauwe kant, heeft hij verteld aan Wim vorige week. Stijn Meuris met Noordkaap.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
6: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: In Moskoop, man!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat zijn een cape.
7: Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Imoskoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imoskoop, man!
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
14: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
15: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
16: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Roos van Akker.
18: Just what is it that you want to do?
19: Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
20: Away, baby, let's go.
19: We're going to have a good time. We're going to have a party.

0: Hey Wim.
1: Hey Roos.
0: Ik heb goed nieuws.
1: Is Céline Dion? Heeft ze het niet gehaald?
0: Nee, Céline Dion. Iets anders, hè.
1: Sorry.
0: We hebben twee nieuwe collega's.
1: Twee stagiairs?
0: Nee.
1: Ik heb ze niet gezien. Nee.
0: Nee.
1: Twee stagiairs.
0: Twee nieuwe collega's. En ze zijn van goud.
1: Nee, twee stagiairs van Donald Trump. Nee, ik las net een artikel over Donald Trump. En zei,
0: nee, joh.
1: Een obsessie weer. Nee, wie zijn de... Nee, echt waar? Nee.
0: Uh-huh. Het zijn twee vissen. Goud.
1: Ah.
0: Vissen.
1: Ja.
0: Maar, ja, ze staan hier.
1: Sorry, staan in een aquarium.
0: Emile heeft hen net eten gegeven.
1: Ja, de vissen.
0: Ja.
1: Maar ik vraag waarom?
0: Dat weet ik niet.
1: Dat weet je niet? Je weet dat niet?
0: Nee.
1: Okay.
0: Nee, ze hebben ook nog geen naam. En Sien wou hen graag een naam geven morgen vroeg.
1: Sien wou hen morgen, oké.
0: Okay. Ja.
1: Goed, fact. Ja, dan gaan we.
0: Ja, weet jij waarom ze hier staan?
1: Ik heb geen flauw vermoeden eigenlijk. Nee, ik dacht dat jij het wist. Nee.
0: Maar we moeten er wel lief tegen zijn, hè?
1: Waarom moeten we lief tegen zijn?
0: Want ik heb het ondertussen eens opgezocht. Een vis zou normaal een geheugen hebben van 11 seconden. Dus ja. Als je zorgt voor een bokaal met een mooi kasteeltje erin...
1: Dan...
0: en het duurt 11 seconden om een rondje te zwemmen... dan zegt die vis telkens opnieuw... Wow, wat een mooi kasteeltje!
1: Wow, cool, een kasteel naar voren. Ja, weer een kasteel.
0: Ja. Maar een goudvis heeft een langer geheugen.
1: Ah, van?
0: 3 maanden.
1: Ah, ik dacht, dat is 13 seconden.
0: Nee.
1: 3 maanden, dat kan.
0: Ja, echt, blijkbaar wel.
1: Dat kan, zo'n klein ding, dat kan.
0: Zoek het op! Nee, ik heb het op internet gevonden.
1: Internet?
0: Op internet.
1: Alleen speciaal die
0: ja?
1: Tof.
0: Ja.
1: Ja, nee, goed.
0: Maar, het is wel leuk dat we twee goudvissen hebben, maar ik had toch liever een hamster gehad.
1: Echt?
0: Misschien. Maar ze storen niet, hè. Een hamster zou misschien wel kunnen storen. Dat kan winden laten, jong.
1: Echt?
0: Dat is enorm.
1: Heb je dat ook opgezocht?
0: Dat is echt enorm.
1: Heb je ook gevonden
0: dat op internet? Dat heb ik ook. Alles op het internet.
1: Wat jij allemaal vindt op
0: internet? Nee, en zelfs uit eigen ervaring.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Hamsters, ja, kijk, ik zou het...
0: Dan ging je het gelijk nadoen.
1: Niks tegen, waarom gaan we weer over... Zie het?
0: Wat?
1: Niks. Waar ging het nu weer over? Ik denk van...
0: Over diertjes?
1: Ja, we hebben het over dieren. En hoe heet het gesprek weer al?
0: Hamsters?
1: Nee.
0: Hamsters?
1: Scheten.

Eli and All Again. Het is maandag, dat wil zeggen dat je radio straks tussen 7 en 9 gekaapt wordt door niemand minder dan Marcel van Tilt met zijn M-show. Eerst nog 3 uur Wim en My Silver Lining.

0: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
2: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
1: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
3: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
12: If you got a problem.
13: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
11: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
14: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
15: Het nieuws van 4 uur.
16: Goedemiddag. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval, vorige vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Burgemeester Jean-Pierre de Groef.
17: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkig, waren we er heel snel bij, dus dat betekent dat er weinig kans is dat er dingen gelekt zijn.
16: Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In de Schotse Hoogland is een grote zoekactie opgestart naar een vermiste Britse prof aan de KU Leuven. Hij is 45. De prof werd gisteren voor het laatst gezien toen hij een bergwandeling wou maken. 'S Avonds keerde hij niet terug naar zijn hostel. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. En in Zwitserland opent het gerecht een onderzoek naar de Nederlandse buschauffeur die donderdag een zwaar ongeval had met een reisbus. Daarbij kwamen 5 mensen om het leven. 40 anderen raakten gewond, onder wie ook de chauffeur. Het gerecht verdenkt hem van dood door nalatigheid. Vanmiddag nog grijs en wat regen. Later krijgen we opklaringen bij 23 graden. Morgen vrij zonnig. Later in de namiddag en avond meer wolken en regen. We halen rond 26 graden. Vanaf woensdag wisselvallig, soms regen en nog zo'n 19 graden.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Wim Oosterlink.
18: Een lekkere, volle, drukke avondspits van Willy. Welkom, hier zijn de Foo Fighters.

0: Goedemiddag, als ik nadenk over mijn weekend, dan besef ik dat ik vooral spelletjes gespeeld heb thuis. Stratego tegen mijn zoontje Bo. Mensen ergeren niet tegen Marie en Roos. En koelhandel met ons allemaal. En ik denk dat ik ze ook allemaal verloren heb. Maar toch zit ik hier vrolijk en goed gemutst voor u. Kijk, koelhandel. Koehandel, dat is het meest geweldige gezelschapsspel dat ik ken. Ik ga het nu niet beginnen uitleggen, maar echt, zoek het op. Koehandel, ik zal ooit wel eens uitleggen. Koehandel, fantastisch. Swart, welkom in deze Willy-avondspits. Gaat Oasis normaal, hopelijk, een nieuwe tournee bekendmaken. Ik volg het voor je op de voet. Het gaat straks gebeuren. En je kan hier albums winnen van ex-Willy Belofte. Siska, straks in Free Willy. Eerst onze nieuwe belofte van deze maand.
1: Dit is de belofte van Willy.
0: Hij heet Pio.

0: Elbow Grounds for Divorce. Je krijgt muziek van Faith No More straks. En de A, Jannie. Dat ga ik niet zeggen. Want dat is de oplossing voor zoek de artiest in de woordenmist. Zo meteen eerst The.
1: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live. Woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oeh, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
4: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
5: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Als je denkt, wat zingt hem? Hij zingt The Rush. Nothing hurts like The Rush. De nieuwe editors.
1: De Willy Duizend.
0: 16:55. Thomas en Sien hebben het vanochtend bekendgemaakt. De Willy Duizend. Komt terug, de lijst van de 100.000 beste rockplaten aller tijden. Een lijst met een gouden randje. Dit jaar, over 2 weken beginnen we eraan. Wil ik graag dat je ons nu laat weten hoe jouw top 3 eruit ziet. Je kan die nu doorgeven op de website willy.radio of in de Willy-app. Als je denkt van, ja maar 3 platen, waar dat gaat niet, dan kan ik het niet. Als dat echt onmogelijk, onoverkomelijk, als je er niet uit geraakt, je kan nog extra platen toevoegen bovenop de 3. Is het goed? Daar hebben wij voor gezorgd. Willy-app of willy.radio, de website. We beginnen de Willy 1000 uit te zenden op maandag 28 september, over 2 weken. Zometeen waren we maar in dienst bij het Vaticaan. En niet bij de Vlaamse overheid. Of waar je ook in dienst.

Zet uw hoofd in brand. Black Box Revelation. In de avondspits van Willy. 2:05. Set your head on fire. Even kijken wat zat er in nieuws vandaag. Toen je zo hard aan het werken was dat je alles van de actualiteit gemist hebt. 3 dingen. 1. Matthias Schoenaerts, acteur, is vanmorgen voor de politierechtbank in Beringen verschenen. Hij had verschillende keren met de auto gereden zonder rijbewijs, heel gedoe. Hij heeft een adem- en speekseltest geweigerd. In december was hij niet naar zijn proces gekomen, waardoor de rechter hem een extra zware straf had opgelegd. Maar, er is ook goed nieuws, Matthias heeft nu zijn best gedaan. Want 3 dagen geleden is hij geslaagd voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen. Proficiat, Matthias. De openbare aanklaagde staat dus, wij dus, vraagt deze keer een celstraf van minstens 12 maanden, een boete van minimum 13.600 euro en een rijverbod van 20 maanden. In november gaat de rechter een beslissing nemen. Dat was 1. 2. Waren we maar in dienst bij het Vaticaan? Ja, want paus Leo XIV heeft iedereen opslag gegeven. Iedereen. Iedereen die voor het Vaticaan werd. Paus Franciscus, zijn voorganger, had tijdens corona moeten besparen, want de inkomsten van de Vaticaanse musea waren gezakt en de giften van de gelovigen ook. Die hadden bij dat coronavirus zoiets van: misschien bestaat God toch niet. Enfin, iedereen in het Vaticaan kreeg toen 8-10% minder loon, maar nu heeft de sympathieke paus Leo die besparingsmaatregel ongeschrapt, ongedaan gemaakt, want het geld stroomt weer vlotjes binnen. Dus het probleem is opgelost. En 3, Bon Iver heeft een nieuw liedje gemaakt. Bon Iver, maar het is niet wat je verwacht. Justin Vernon van Bon Iver heeft een reclameliedje gemaakt voor bevriende bareigenaars. Namelijk een lokale muzikante, Caroline Smith en haar man. Hun bar heet Howard's Bar in het stadje Stillwater in Minnesota in Amerika. En om hen te steunen heeft Justin Vernon van Bon Iver dus een liedje gemaakt. Een soort jingle, een reclamespotje eigenlijk. Dat reclame maakt voor hun meatloaf dippers, dus stokjes gehakt brood die je zo in een sausje kan doppen. En voilà, waar een bevriende muzikant niet allemaal goed voor is. Ik besef nu eigenlijk dat ik dat liedje misschien ook moet laten horen. Oké, goed, wacht. Ik ga het laten horen. Ik zoek het even op en laat ik het horen zo meteen. Eerst Sam Fender, scotje.

Nee, nog geen nieuws van Oasis, maar dat komt zo meteen beloofd. Sam Fender met Hypersonic Missiles. Ik heb het gevonden. Het liedje dat Bon Iver gemaakt heeft voor zijn vrienden van Howard's Bar in het stadje Stillwater in Amerika. Dus hij kent de eigenaars van die bar en hij wilde hen steunen. En daarmee heeft hij dus eigenlijk een filmpje gemaakt waarin hij reclame maakt voor hun meatloaf dippers. Dat zijn zo volgens de stokjes gehakt brood die je in een sausje kan doppen, denk ik. Meatloaf dippers. En de tekeningen in het filmpje zijn van een animator. En ik laat je nu de muziek horen. Goed. Dus hij zingt over meatloaf dippers. En dan de tekst is onder meer oh so light and yummy. Hè? En dan go on, warm your tummy. Hè? Warm je buikje met de meatloaf dippers. Het is wel speciaal als je zo een café hebt of een restaurant of zo van bar hebt. En dat dus Justin Vernon van Bon Iver een reclamespotje voor je maakt. Dat is toch eigenlijk wel speciaal. Luister, hier is hij.

0: course.
1: At Howard's Bar in downtown Stillwater.
2: Ah, dat was hem. Hij is op zijn ouderwets Amerikaans. Maar de tekst van Oh So Light and Yummy, Go On, Warm Your Tummy, is wel echt schattig, toch? Voilà, Meat Love Dippers door Bon Iver. Zometeen zoek de artiest in de woordenmis. We zoeken een Amerikaanse groep.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
6: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij.
5: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. It's a
8: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Wim Oosterlink.
9: Hij klappen ook vrij goed, Wes Vlomswee.

0: Al iets van Oasis? Nee, nog niet van Oasis. Maar ik zeg het als er een shirt.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Oasis gaat straks, normaal gezien, nieuwe concertdata bekendmaken. En de hele wereld zit daar zo wat op te wachten. We spelen Zoek de artiest in de woordenmist. 16:45. Ik zeg een zin, een doodnormale dagelijkse zin die je gewoon zou kunnen gebruiken in de keuken of op het werk. Als je goed luistert, kan je daar de naam van een bekende groep in herkennen. Stuur die naam zo snel mogelijk via de Wheelie app. Disclaimer, je kan er niks mee winnen. Hier is de zin. Een soort natuurliefhebber aan het woord vandaag. Kijk naar deze kolibri. Er staat een afbeelding van de kathedraal van Hasselt op zijn vleugeltjes. Uit het dagelijks leven gegrepen, deze zin. Nog eens. Kijk naar deze kolibri. Er staat een afbeelding van de kathedraal van Hasselt op zijn vleugeltjes. Welke Amerikaanse groep zit verborgen in deze zin? Stuur de naam via de Wheelie app. En als je het weet, zal je een van de weinigen zijn. Nog een keer. Kijk naar deze kolibri. Er staat een afbeelding van de kathedraal van Hasselt op zijn vleugeltjes. Stuur via de Wheelie app.

0: De Altijd Youth met 10 Rebel. Het is 5:10.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Dag Stacy uit Machelen. Goedemiddag. Onderweg van het werk naar huis, Stacy. Ja.
2: Goedemiddag, Wim.
0: Hoe lang moet je nog naar huis, Stacy?
2: Een kwartiertje, 20 minuutjes ongeveer.
0: De zin was, kijk naar deze kolibrie. Er staat een afbeelding van de kathedraal van Hasselt op zijn vleugeltjes. Welke groep heb jij ontdekt in de woordenmist? Heb je gestuurd via de Willy-app, Stacy?
2: Ik hoorde daar The Breeders in.
0: Kijk naar deze kolibrie. Er staat een afbeelding. Breeders. De Breeders is goed, jawel. The Breeders. Voilà, goed gedaan, ja. Goed, ik heb nog één vraag voor je. De rit naar huis kan voortzetten, Stacy, uit Machelen.
2: Ja.
0: En wat heb je nu eigenlijk gewonnen, Stacy?
2: Juist geen kloot.
0: Helemaal goed. Stacy, rij voorzichtig naar Machelen en tot de volgende keer. Zal ik er zijn.
2: Fijne avond.
0: Tot
2: de volgende
0: dag. Dag. Hier zijn ze, The Breeders, met Divine Hammer. Divine Hammer.

Breeders. Oplossing van Zoek de Artiesten, de woordenwissel vandaag. Het was Divine Hammer. Morgen een nieuwe kans om 4:15. Toch veel mensen teleurgesteld dat ze niet opgebeld zijn. Meteen na het nieuws van 5:00 kan je het nieuwe album krijgen van onze Willy-belofte Siska Siska. Een maand mei denk ik was Siska Siska onze Willy-belofte van de maand. Het album heet Page of Cups. Je kan een exemplaar winnen op vinyl om 4:45. In Free Willy zal een meerkeuzevraag over Siska Siska moeten beantwoorden straks. En we wachten uiteraard vol spanning op het grote Oasis Tournieuws dat eraan komt. Straks, hier is AC/DC.

0: denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
2: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
1: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
2: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
1: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu bijna 2400, bijna 500 meer dan vorig jaar, dat meldt De Lijn. Woordvoerder Jens van Herp.
3: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
2: Over 2 jaar wordt het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs hervormd. In Wijnegem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen, dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen hij wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Machelen in Vlaams-Brabant is getroffen door een cyberaanval vorige vrijdag al. Alle gemeenteloketten zijn voorlopig dicht. Burgemeester Jean-Pierre de Groef.
4: Een medewerker van de gemeente kreeg een mail die zogezegd van de brandweer was. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij besloten van alle systemen stil te leggen tot we zeker zijn dat er niets van onze gegevens naar buiten is gekomen. Het is ook zo gelukkig, waren we er heel snel bij, dus dat betekent dat er weinig kans is dat er dingen gelekt zijn.
2: Inwoners kunnen voorlopig alleen hun rijbewijs of paspoort ophalen bij de gemeente. Het werkt nu samen met experts om het probleem op te lossen. In Schotland is een proef van de KU Leuven vermist, een Brit van 45. Hij is op vakantie in de Schotse Hooglanden. Hij vertrok gisteren voor een wandeling en keerde 's avonds niet terug. De politie spreekt van een onrustwekkende verdwijning en is een grote zoekactie gestart. In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. En op het Italiaanse eiland Sicilië kunnen er vandaag geen vliegtuigen landen op de luchthaven van Catania, omdat de vulkaan de Etna weer actief is. Er is een aswolk tot 4 kilometer hoog gemeten. Daarom geldt daar sinds vandaag code rood. In augustus werden nog honderden vluchten geschrapt door een uitbarsting van de Etna. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig, in de namiddag meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dag wisselvallig en koeler tot 20 graden.
5: Net binnen. Oasis gaat op tournee in 2027. Net bekendgemaakt. Ze gaan toeren in Groot-Brittannië, in Europa, in Amerika en in Ierland in 2027. Zometeen iets belangrijk over de ticketverkoop. Maar eerst even de belangrijkste data zeggen. Oasis gaat spelen vanaf 21 mei, dat is de eerste dag in Glasgow. Ze doen 5 optredens in Glasgow, 21, 23, 25, 28 en 29 mei. Daarna komt Manchester, de lang verwachte residency. Dus ze blijven heel lang op dezelfde plek in het Etihad Stadium van Manchester. Dat is het stadion van hun favoriete ploeg, Manchester City. Daar gaan ze maar liefst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 keer, denk als ik het goed zie. 12 keer optreden heel de maand juni in Manchester. Dan gaan ze naar München, Barcelona, Amsterdam, Parijs en Rome telkens voor 2 optredens. België? Nee. Niet in België. Daarna Boston, 3 optredens in Boston, 3 in Las Vegas. En dan nog 2 plaatsen in Groot-Brittannië. 2 keer in Slane Castle in Ierland. En daarna nog 4 data op Knebworth in Groot-Brittannië. Knebworth, speciale plek voor Oasis, omdat ze daar 30 jaar geleden optraden in Knebworth. Daar kwam toen een live album en een documentaire van. Voilà, nog belangrijk om te weten. Dus al die nieuwe data voor de tour van Oasis, deel 2 van de grote tour van Oasis. Ze zeggen ook voor de eerst dat ze geen algemene ticketverkoop gaan doen. Je gaat je op voorhand moeten aanmelden. To have a chance to buy tickets, you will need to complete the ticket registration process. Dus je moet registreren om aan tickets te geraken. Er is geen algemene ticketverkoop. Je kan nu al proberen registreren voor tickets, maar ik moet je niet vertellen dat dat nu al volledig plat ligt. Succes!
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.
6: Due to the earthquake in the area you are calling, your call cannot be completed.

0: Joe Jackson. Dit is de avondspits van Willy samen van het werk naar huis. Je hoorde Stepping Out. Oasis heeft dus net een nieuwe tournee aangekondigd. Liam en Noel, ze spelen 11 keer, voor, als je net gemist hebt, 11 keer in het Etihad Stadion van hun favoriete voetbalploeg Manchester City. Niet 12, 11 keer. En voor de rest telkens 2 shows in Glasgow. Minimum 2 shows in Glasgow, München, Barcelona, Parijs, Amsterdam, Rome. Dan gaan ze naar Boston en Las Vegas. En dan terug Slanecastle in Ierland. En ze eindigen met 4 keer Nebworth boven Londen. Als je tickets wil voor Oasis, moet je registreren.
1: Free Willy.
0: 4:15, als er iets te winnen valt, is hier in Free Willy. Vandaag onze Willy-belofte van een paar maanden geleden. De maand mei, denk ik, was onze Willy-belofte Siska Siska. Jonge zangeres uit Gent, die nu haar debuutalbum uit heeft. Titel van het debuutalbum is Page of Cups. Dus haakjes reversed. Dus Page of Cups reversed van Siska Siska. Wil jij een exemplaar van dat album op vinyl? Ik heb er hier 3. Wil je er een van die 3? Moet je nu goed luisteren en het juiste antwoord op mijn meerkeuzevraag doorsturen via de Willy-app. Goed luisteren, stuur het antwoord via de Willy-app. Hier komt ie. Dit is de vraag. Hoe heet Siska Siska in het echt? A. Christa de Geiter. B. Florence Wittevrongel. Of C. Wendy Lippens. Of D. Siska de Wilde. E. Siska Schoeters. Dat is eigenlijk een geheim muzikaal project van de bekende tv-presentatrice. F. Siska Danens. Of G. Kate Pearson. Voilà. Dus hoe heet het album van Siska Siska op vinyl? In e-briefbus. Voor ons, hoe heet Siska Siska in het echt? Stuur het antwoord via de Willy-app. A. Christa de Geiter. B. Florence Wittevrongel. C. Wendy Lippens. D. Siska de Wilde. E. Siska Schoeters. F. Siska Danes. Of G. Kate Pearson. Antwoord via de Willy-app.

0: Siska, Siska. Met For Me. Het is 5:20.
1: Free Willy.
0: Dag Aurélie uit Gent. Goedemiddag Aurélie.
2: Goedemiddag.
0: Waarom is dit thuis, hè? Vertel eens waarom je thuis zit, Aurélie.
2: Ja, ik heb mijn voet gebroken, jammer genoeg.
0: Hoe komt het? Wat heb je gedaan? Hoe heb je je voet gebroken?
2: Wel, ik ben van mijn fiets gestapt en ik hoorde een krak en ja, gebroken.
0: Echt waar. Oh, verschrikkelijk. Ik ben keihard van mijn fiets getotterd vier weken geleden. Maar ik had er maar een klein bordje gebroken in mijn hand. Maar ja. Jongen, een been, jong, dat is wat. En dan van je fiets te stappen dan nog, echt verschrikkelijk.
2: Ja, lomp.
0: Ja, echt lomp. Als jij het zegt. Siska, hoe heet Siska? Siska in Techt, wat heb je gestuurd via de Willy app?
2: Ik heb gestuurd F. Siska Danens.
0: Is goed, inderdaad. Het is Siska Danens. Zo heet ze, dacht jij, wint het album Page of Cups. Tussen haakjes reversed. Krijg jij op vinyl van ons toegestuurd. Ook Gieten uit Gent en Bas uit Roeselare winnen een exemplaar van dat album van onze ex-Willy-belofte. Siska, Siska. Veel beterschap, Aurélie. En veel plezier met de platen.
2: Dankjewel.
0: Salut, dag.
2: Ja,
3: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je Recupellen in een Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat's... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
0: Wij, presentatoren van de avondspits van Willy, nemen het heft graag zelf in handen. Want onze muziek is fair trade, Belgisch en vers uitgeperst door lokale platenfirma's. Maar ze is vooral heel lekker. Kies op uw radio voor eerlijke muziek van bij ons. Kies voor Willy.
10: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
12: Wim Oosterlink.

nummer, zou je denken van, goh, heeft hij dat ook gemaakt? Was ik vergeten, een beetje vergeten, tot ik het terug hoorde. Uit het album Mama Said van Lenny Kravitz uit 91. What the fuck are we saying? Het is 5:01. Even nog een update. Wat betreft... Oh, wait. Ah ja, nee, wacht. Ik ga eerst iets zeggen over morgen. Want Rude Boy van Urban Dance Squad gaat zijn album Persona Non Grata integraal brengen op het podium. Het album dat begint met Demagogue. Hij doet dat samen met de Belgische groep Boskat. Je kan hem binnenkort aan het werk zien in Pelt. En voor dat concert kan je morgen tickets krijgen in Free Willy. En nu Oasis. Ja, je hoorde net al van mij dat ze een nieuwe tournee aangekondigd hebben. Ze spelen 11 keer in het Etihad Stadion in Manchester, het stadion van Manchester City. En voor de rest in Europa en twee plaatsen in Amerika. Ze komen niet naar België, maar wel naar Parijs en Amsterdam en ook Londen. Knebworth boven Londen op het einde van hun tournee. Nu, als je tickets wil, moet je je registreren en daar heb ik meer info over. Je moet je registreren via hun site. Uit die inschrijvingen wordt een willekeurige selectie gemaakt van mensen die een unieke code krijgen, waarmee je toegang krijgt tot de ticketverkoop. En misschien tickets kan bemachtigen. Je moet 3 steden kiezen, hè? In volgorde van voorkeur. Je inschrijven betekent niet dat je een code krijgt. Een code hebben betekent niet dat je een ticket krijgt. Het is proberen, hè? Inschrijven kan tot nu donderdag. De ticketverkoop zelf, met de codes dus, zal 25, 26 en 27 september zijn. Ja, een heel gedoe, maar dat vermijdt dat dat het weer fout loopt zoals de vorige keer bij de Oasis ticketverkoop. Als je tickets wil voor Oasis, schrijf je nu in. Succes. Hier zijn The Strokes.

0: Arcade. Hier is het Love Shack B-52's. Bij Willy is het een mannetje en een vrouwtje? Vraagt Aniek uit Leuven. Ik weet het niet. Kan je dat zien aan vissen? Of het een mannetje... Er staat een aquarium met twee goudvissen in de studio sinds vandaag. In ons studio. Er is wel zo geen enkele versiering. En misschien moeten we toch wel iets voorzien van planten of zodat die beesten gelukkig zijn. Enfin, al sinds dus twee goudvissen. Maar ik kan niet zien of dat een... Aniek, ik weet niet. Stuur me even. Hoe kunt je zien of dat een goudvis, een mannetje of een vrouwtje is? We moeten het even hebben straks over Marcel van Tilt. Ja, die komt straks de M-show presenteren. Hij is hier al even. En die heeft daar straks op de redactie, de Willy-redactie aan tafel, die heeft daar straks iets gedaan. Straks.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
2: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
1: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
9: wauw!
8: Van Vibra.
10: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
9: Ja.
10: En zaterdag Scouts Weekend.
9: Komt goed.
8: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
9: wauw!
8: Van Vibra.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
8: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
0: Willy. Music. Willy.

0: Radiohead and No Surprises. Saskia stuurt, je moet de goudvissen uit de kom vissen en eens mee schudden. Als het rammelt, is het een mannetje.
1: De Willy Duizend. Ja.
0: En Joris stuurt, als er één goudvis, dus we hebben twee goudvissen hier in de studio, en die zwemmen rond dus in een aquarium. En de vraag, iemand vroeg van, zijn het mannetjes of vrouwtjes, ik weet dat niet. Joris stuurt, als er één goudvis rondjes blijft zwemmen, zonder de weg te vragen, dan is dat het mannetje. Als de andere heel de tijd zaagt dat hij de weg moet vragen, dan is dat het vrouwtje. Dat is zo. Is dat bij iedereen zo? Oh mijn god, zo herkenbaar. Thomas en Sina hebben vanmorgen bekendgemaakt. De Willy 1000 is terug. Over twee weken begint de lijst van de 1000 beste rockplaten aller tijden. Twee weken lang op Willy, een lijst met een gouden randje dit jaar. Wij willen graag dat je ons laat weten hoe jouw top 3 eruit ziet. En belangrijk om die nu door te geven op de website willy.radio of in de Willy-app. Als die 3 platen kiezen onoverkomelijk is, veel te moeilijk is, schandalig dat er maar drie mogen zijn. Je kan nog extra platen toevoegen bovenop die 3. Goed, stemmen willy.radio of in de Willy-app. Wij beginnen de Willy 1000 uit te zenden maandag 28 september. Dit

Kramatorski en Come Home 5 voor 6. We moeten het straks even over Marcel van Tilt hebben. Die is hier al eventjes. Hij presenteert straks de M-show vanaf 7 uur op jullie. Maar die zat net... Ja, heel raar. Dus die zat net... Op de redactie van Willy, dus aan ons en de collega's zo, zat hij foto's te tonen. Op zijn telefoon en zijn scherm. Foto's waarvan als de dienst Human Resources dat te horen in 2026, de dienst Human Resources dat te horen krijgt, Marcel hoeft niet meer te komen om de M-show te presenteren, denk ik. Enfin, dat is voor straks, als Marcel dag komt zeggen. Nieuws. Oeh, dat gaat uitleggen. Maar goed. Straks krijg je de nieuwe single van The War on Drugs. De eerste nieuwe muziek in 5 jaar van hen, denk ik. Ik herhaal nog eens het Oasis nieuws. En Queens of the Stone Age. En Smashing Pumpkins. En nu Somber. Dat heet 12.

0: Jij?
1: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
0: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu ruim 2300, dat meldt de Lijn. Woordvoerder Jens van Herp.
6: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
5: De politiek heeft een hervorming aangekondigd, maar die komt er pas over 2 jaar. In Wijnegem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen, dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen die wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock, ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 oktober stijgen de sociale energietarieven. Dat is het voordelige tarief dat mensen betalen die een leefloon krijgen. Tegenover de voorbije 3 maanden komt er voor elektriciteit gemiddeld 7% bij, voor aardgas 11%. Energieexpert Kenneth van Sina.
7: De energiemarkt heeft het moeilijk. Je ziet elke dag opnieuw die prijs van energie, zeker aardgas, die zie je elke dag opnieuw stijgen. Dat gaat de consument voelen, maar dat moet de kracht natuurlijk ook doorrekenen aan de mensen die beroep kunnen doen op een sociaal tarief. Dus zolang dat die geopolitieke spanningen verder oplopen, dan gaan we die prijsstijging ook de komende weken en maanden waarschijnlijk nog terug zien komen.
5: In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. In de Oostzee, bij Polen, heeft het Poolse leger een Russische militaire drone gevonden. Dat meldt de Poolse minister van Defensie op X. Volgens de minister gaat het om een onbemande drone. Opvallend, er werd wel geen schending van het luchtruim geregistreerd. Vermoedelijk is de drone afgedreven. Experts onderzoeken nu of de drone nog explosieven heeft. En goed nieuws voor de fans van de Britse rockband Oasis, want er komt een nieuwe wereldtournee aan. Dat hebben de broers Liam en Noel Gallagher aangekondigd op sociale media. De groep trekt onder meer door het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten. Naar België komen ze niet, naar Frankrijk en Nederland wel. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig. In de namiddag meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wisselvallig en koeler tot 20 graden.
3: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.
8: Showtime.
9: Hey,
3: it's
9: not a test. This is rock'n'roll.
3: Wim Oosterlink.
10: Straks de nieuwe War on Drugs. Droevig nieuws over een bever in Duitsland. En eerst Smashing Pumpkins. Goedenavond.

Street of Dreams van U2. In Duitsland wordt een bever in de Waldzee, dat is een meer in Duitsland, niet verwijderd zoals de gemeente gevraagd had. De gemeente Schechen had gezegd dat de bever weg moest omdat het dier een zwemmer gebeten had. Maar de provincie-districtsautoriteiten zeggen nu dat die bever, die mag niet zomaar verwijderd worden. Er is geen bewijs

dat het dier chronisch agressief is. En aanvallen door bevers zijn uiterst zeldzaam. Dus moet de gemeente maar waarschuwingsbordjes zetten of een zwemverbod voor honden invoeren. Lees ik hier in zich. Ik zat niet goed wat nu een zwemverbod voor honden zou oplossen voor die zwemmers. Maar goed. Zwart, ik moet straks nog... Een beetje raar, dier niet. Ik moet straks nog een hartig woordje wisselen met Marcel van Tilt over zijn gedrag op de werkvloer. Ik verwacht hem zo meteen in de studio. En jij krijgt straks de nieuwe single van The War on Drugs te horen. Eerst Raise a Light in de avondspits van Willy. Dit heet In

Razor Light en in de morning kwart over zes. Elke dag rond dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag in Dublin. Kurt Vile en zijn groep The Violators speelt vanavond in Vicar Street in Dublin. Vicar Street is een beetje de AB van Dublin. En er zijn nog tickets voor het concert. Dus als je heel rap bent, dan kan je ze nog zien. Kurt Vile en The Violators vanavond in Vicar Street in Dublin.

0: vanavond live in Dublin. Kurt Vile en The Violators. Dit was Hey Like a Child. We moeten het dus zo meteen even hebben over Marcel van Tilt. Die zat net op de redactie van Willy. Echt foto's te tonen waarvan als de dienst Human Resources dat zou te weten komen, dat Marcel van Tilt niet meer de M-show moet, dat hij mag thuisblijven en niet meer de M-show moet presenteren op de radio. We zullen het er meteen even over hebben. Ik draai ook de nieuwe War on Drugs. Die heet Who's That? Meteen na Soulwax.
1: Ja, ja. Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live. Woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
4: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
3: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
4: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
3: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
8: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Would like you to meet
11: Wim Oosterlink.
10: He's biblically strong, lightning fast, supremely

0: nieuwe muziek van The War on Drugs. De nieuwe single heet Who's That? Het is 6:01 bij mij in de studio. Marcel van Tilt. Straks de M-show vanaf 7:00, Marcel.
1: Absoluut.
0: Misschien moeten we het even hebben over iets. Namelijk, je bent
2: hoe ga je dit vertellen aan de luisteraars?
0: Ik vraag mij ook af. Maar ja, ik ga het jou laten vertellen, maar even gewoon zeggen. Dus je bent er al even. Daar straks zat Annelisa hier, Emiel, een paar mensen zaten we op de redactie. Ja. Jij zat daar ook. En toen heb je foto's laten zien.
1: Ja, minstens toch één foto.
0: Vertel. Ja.
2: Ja. Een mens is altijd bezig, ook deze mens. En ik ben met Emma Rotsaert en Geert van Bever, twee geweldige muzikanten, aan een theaterproductie bezig. Bye Bye Till the Next Time heet die. En die gaat de première op 14 november in Mazeik. En dat is een visuele voorstelling met nieuwe versies van alleen maar de muziek van de eerste drie platen van TC Matic. Maar ik was daarbij met Arno en de band op tournee geweest. Dus ik sta een beetje in contact met de fotograaf Danny Willems. En je hebt natuurlijk het prachtige nummer Willy Willy van TC Matic.
0: Ja, ja.
2: Zelfs met één oogje dat straks eraan komt. En ik was aan het corresponderen met de fotograaf en ik zeg, ja, misschien... ik weet dat in jouw boek staat er een heel mooie foto van Arno helemaal in zijn pure, terwijl ik ernaast sta en met een fijne big pen naar zijn Willy wijs. Niet van Arno, maar echt, het is een prachtige foto.
0: Ja, wij staan nu
2: heel
0: van
2: ironisch.
0: Arno, ja?
2: En Danny zegt, ja, kom maar, ik wil, dat is mijn beste maat. En allee, ik wil niet dat hij in die voorstelling getoond wordt met zijn.
0: Ah, ja, ja.
2: Maar ik heb wel een andere foto.
0: Dus het was een foto om te gebruiken in de voorstelling?
2: In de voorstelling die mooi geprojecteerd zou worden.
0: Oh ja, in het groot.
2: Met een knipoog, terwijl Willy Willy wordt getoond.
0: Maar hij zei, ik heb een andere foto.
2: Ik heb een andere foto. Ja. Dus ik krijg een foto doorgestuurd waar ik mezelf zie. Zijn de 25 jaar oud, dus 40 jaar geleden. Langs de snelweg, samen met alle bandleden van TC Matic, Jean-Marie Aerts en Rudy de drummer, Rudy Kloet en ook Ferre Balen de bassist. We staan dus in een gracht te pissen. Maar de enige van wie de Willy volledig ontbloot is, dat is die... Ja, dat ben ik dus. Dus ik word dus vandaag geconfronteerd met mijn eigen penis.
0: Wat?
2: 40 jaar geleden.
0: Jij, ça va. Wij. Allee, ja, hè? Ja,
2: ik zie die elke dag. Voor mij is dat geen nieuws.
0: Maar daarmee.
2: Ja.
0: Dus eigenlijk heb jij een dikpik van 40 jaar geleden.
2: Ja, ik ben dus eigenlijk ook een beetje avant-garde dikpikker van de week. Toch?
0: Maar het grappige is aan de foto dat je, ik denk dat is de Willy van de anderen is niet echt.
2: Nee, die waren slim.
0: Ja, hè?
2: En ik zeg hallo tegen de fotograaf in mijn hand, waardoor dus de Willy in kwestie volledig vrij als een vogel daar hangt te hangen.
0: Oh my god.
2: Terwijl die plast. Ik vond het wel leuk om te zien, maar het was wel confronterend natuurlijk.
0: Voor ons zeker. Ga je die foto gebruiken tijdens die voorstelling?
2: Dan zul je moeten komen zien. Ik vind het wel een leuke foto. Maar ik vind misschien wat je vorige week toch met de rest van de 7 uur presentatoren door hebt gepraat over is dat ik maandag begon als de tanden van Stijn.
0: Tanden van Stijn.
2: Vraag morgen Stijn wanneer hij de laatste keer een foto van zijn eigen pik gezien heeft.
0: We denken erover na. Straks de M-show. Ja.

0: Tribes. Dat was Frankie Goes to Hollywood. Ja, wel. Nieuws dat Marcel van Til net vertelde, dat hij dus een tournee gaat doen dit najaar rond TC-Matic. Samen met enkele andere muzikanten gaat hij op tournee. Fantastisch. Je hoorde Frankie Goes to Hollywood. Straks nog goed nieuws voor de fans van Urban Dance Squad. Voor je morgen kan luisteren. En we vieren de geboortedag van een waanzinnige zangeres. Waanzinnig in verschillende betekenissen van het woord.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. En dromen.
2: De Willy Duizend.
1: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
2: Willy.
1: Music
2: that matters.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
4: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel. Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
9: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
11: Wim Oosterlink.
12: Ik word daar zo moe van.

Jesus and Mary Chain met Sometimes, Always. Het is 14 september 2026. Wat hebben we geleerd vandaag? Drie dingen. Het eerste, twee uur geleden heeft Oasis een nieuwe tournee aangekondigd. Spelen 11 keer in het Etihad Stadion van hun favoriete voetbalploeg Manchester City. 11 keer een residency noemen ze dat. En voor de rest telkens minstens 2 shows in Glasgow, München, Barcelona, Parijs, Amsterdam, Rome. Dan gaan ze naar Boston en Las Vegas en daarna Slane Castle in Ierland. En ze eindigen met 4 keer in het legendarische Knebworth boven Londen, waar ze 30 jaar geleden een live album en een documentaire opname. Als je tickets wil voor Oasis, moet je registreren. Tot donderdag kan dat. Dan krijg je misschien een code en met die code kan je misschien tickets kopen. Er komt geen algemene ticketverkoop, maar toch wel echt gigantisch. Muzieknieuws van vandaag. Een nieuwe tournee. Een tweede comeback tournee van Oasis. Bon Iver heeft een nieuw liedje gemaakt, maar het is niet wat je... Ik zal even een stukje laten horen. Het is niet wat je verwacht. Het is eigenlijk een reclame liedje dat Justin Vernon van Bon Iver gemaakt heeft voor bevriende baaruitbaters. De bar heet Howard's Bar, is in Stillwater in Minnesota, in Amerika. En heeft een liedje gemaakt, zo'n jingle, een reclame jingle eigenlijk, over hun meatloaf dippers. Dus stukjes gehaktbrood die je in een sausje kan doppen. Het gaat zo, het liedje.

0: Dippers.
1: At Howard's Bar in downtown Stillwater.
2: Lekker Amerikaans. Je hoorde Justin Vernon van Bon Iver. En vandaag zou Amy Winehouse 43 jaar geworden zijn. Ze werd geboren op 14 september 1983, maar ze stierf.

21 Pilots met Shy Away ervoor, de jarige, Amy Winehouse met Valerie. Zeg, Root Boy van Urban Dance Squad. Die gaat zijn album Persona Non Grata, het album dat begint met Demagogue, integraal brengen op het podium. En hij doet dat samen met de Belgische groep Boskat. Je kan hen samen aan het werk zien binnenkort in Pelt. En voor dat concert kan je morgen tickets krijgen. Hier bij mij in de avondspits van Winnie. 4:15 in Free Willy. Marcel van Tilt komt eraan. De man van de dikpik. Maar eerst alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys.

0: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze opendeurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. Er zitten opnieuw meer leerlingen uit het buitengewoon onderwijs langer dan anderhalf uur op de bus van en naar school. Het zijn er nu ruim 2300, dat meldt de Lijn. Woordvoerder Jens van Herp.
6: Dat is zo omdat er met hetzelfde budget ook meer kinderen moeten worden vervoerd. Dat gaat over, kunnen we op die hoek gaan staan met onze bus in plaats van op die hoek? Want dan schaven we misschien tientallen seconden van de reistijd om er toch maar voor te zorgen dat de ritten korter worden. We moeten gewoon erkennen dat met de wetgeving die er is en het budget de situatie niet eens drastisch zal verbeteren.
5: De politiek heeft een hervorming aangekondigd, maar die komt er pas over 2 jaar. In Wijnegem bij Antwerpen is een bromfietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen, dat meldt de lokale politie. Het slachtoffer is een man van 26. Hij kwam onder de vrachtwagen terecht toen die wou inslaan. De bestuurder van de vrachtwagen was in shock, ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Vanaf 1 oktober stijgen de sociale energietarieven. Dat is het voordelige tarief dat mensen betalen die een leefloon krijgen. Tegenover de voorbije 3 maanden komt er voor elektriciteit gemiddeld 7% bij, voor aardgas 11%. Energieexpert Kenneth van Sina.
7: De energiemarkt heeft het moeilijk. Je ziet elke dag opnieuw die prijs van energie, zeker aardgas, die zie je elke dag opnieuw stijgen. Dat gaat de consument voelen, maar dat moet de kracht natuurlijk ook doorrekenen aan de mensen die beroep kunnen doen op een sociaal tarief. Dus zolang dat die geopolitieke spanningen verder oplopen, dan gaan we die prijsstijging ook de komende weken en maanden waarschijnlijk nog terug zien komen.
5: In Duitsland, net over de grens met Nederland, zijn 3 mensen omgekomen bij een vliegtuigcrash. Het vliegtuigje was opgestegen in Hilversum in Nederland, maar stortte nadien neer. De 3 slachtoffers waren de enige inzittenden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. In de Oostzee, bij Polen, heeft het Poolse leger een Russische militaire drone gevonden. Dat meldt de Poolse minister van Defensie op X. Volgens de minister gaat het om een onbemande drone. Opvallend, er werd wel geen schending van het luchtruim geregistreerd. Vermoedelijk is de drone afgedreven. Experts onderzoeken nu of de drone nog explosieven heeft. En goed nieuws voor de fans van de Britse rockband Oasis, want er komt een nieuwe wereldtournee aan. Dat hebben de broers Liam en Noel Gallagher aangekondigd op sociale media. De groep trekt onder meer door het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten. Naar België komen ze niet, naar Frankrijk en Nederland wel. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en droog. Morgen begint de dag zonnig. In de namiddag meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wisselvallig en koeler tot 20 graden.
4: Ja, lekker. Music matters.
0: De M-show. Marcel van Tilt.
8: Goedenavond, beste luisteraars. Ik vermoed dat u wel opgevoed bent en intelligent en vooral ook goed geïnformeerd. Dus geen enkele reden om nu naar het TV-journaal te kijken.
4: Music matters.
8: Nee, natuurlijk niet, want dan krijgt u nog eens alles en hetzelfde op een rijtje. Dus verstrooiing heeft u nodig, bijvoorbeeld van Mikey Blanco.

0: York City Dogs. Hey, welkom. Het is de M-show tot 9 uur. Ik draai veel nieuwe muziek. Dit was helemaal nieuw. Bijvoorbeeld een hele leuke nieuwe band uit New Orleans. Die heet Twisted Teens. Hun album komt uit op 6 november. The Holy Cross Tigers. En dit is een nieuwe single. Hoe lekker is dit? The Twisted Teens and When We First Met.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

0: Word je er vrolijk van of niet? When We First Met, dat ding duurt nog geen 2 minuten en ze zijn uit New Orleans. Twisted Teens. First Met. Je begint meteen mee te zingen trouwens. Het album komt uit op 6 november, The Holy Cross Tigers. En dat ga je hier nog vaker horen, denk ik, tussen 7 en 9. Bij Willy, bij de programma's die erop doen.
1: De M-show op maandag.
0: Weer een remix van de nieuwe single van Chalk, Get Fucked. Nu de remix van Clouds. Dat is een Schots techno en hardcore duo. Liam Robertson en Callum McLeod. Goeie remix. Get Fucked. En Chalk speelt de Afwasdome op 12 november, toch? Dat weet u.

Get Fucked. Goeie titel en goede remix door Clouds. Dat zijn die twee gasten uit Schotland. En het is de single van Chalk. Voorprogramma van Fontaine's DC op 12 november in de Afwasdome in Antwerpen. De Miele Afwasdome, dat zoekt u zelf maar uit. Of de Bosch en Siemens Afwasdome. Of de AEG Beko Whirlpool Afwasdome. Dat gaat er proper zijn en blinken als in kristallen luchten. Het is 13 over 7 en daar gaat het niet bij blijven. Get Down Services.

0: The Definitive Map van Get Down Services. Ik moet die tekst toch eens lezen. Wat zeggen die gasten allemaal? Get your livestock out of my face. Haal die kiekers uit mijn gezicht. En trespass. Ja, ga er maar gewoon overheen lopen. Het is een anti-boeren liedje of zo. Ik moet er straks eens opzoeken. Want wat een geweldige plaat is dat. Nieuwe album van Get Down Services kwam uit in augustus. Massive Champion. Ook een nieuw album dat uitkomt is dat van Yacht Act. Ja, die draaien weer al jaren met die prachtige nummers. Zoals Fixer Upper en French Coat Museum. En dat album heet You're Gonna Need A Little Music. Dit is de titeltrack van Yacht Act uit dat album. Derde album en dit schijnt hun beste te zijn.
1: So, we were on this long drive.

0: Gonna Need a Little Music. Wel bijzonder commercieel van deze post-punkband. Die eigenlijk samen begon met Fontaine's DC en Idols. Maar ze breken wel door, denk ik. En met dit gaan ze wel wat airplay krijgen. Overal. Hopelijk ook hier bij Willy. Het is de titeltrack van het derde album van Yard Act. You're Gonna Need a Little Music. En die naam komt eigenlijk van een game, heb ik vanmiddag ontdekt. Ze waren heel in het begin, toen ze met de band begonnen, een game aan het spelen. Spring Yard Zone. En daar was een Act 1. Zo je hebt de Spring Yard Zone, Act 1, Yard Act zat erin. En zo hebben ze zichzelf genoemd. En we draaien ze nu al een paar jaar. En dat zal nog wel een tijdje blijven duren. Ik heb voor de klok van 8 uur nog Standing on the Corner. Een compleet geflipte band uit Brooklyn, New York. Siska Siska uit eigen land. Arab Strap heeft een nieuwe single. Ty Segall ook. En ook nog iets zeer bijzonders. Bond Breakland. Die draai ik nog voor de klok van 8 uur. M-show. Het is hier nog lang niet gedaan.
1: De M-show.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
3: Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, of wat?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
12: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn. Knaldi.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
15: Yetka, yetka, crime wave, sweeps empire city. Strange sounds, panic citizens.

Standing on the Corner heet deze groep. Het is avant-garde muziek uit Brooklyn, New York. En ze noemen zichzelf eigenlijk een post-genre band. Dat wil zeggen, ze mengen allerlei soorten genres van muziek. Dit was hem zo van psychedelische rap, post-hip-hop. Het was in december al uitgebracht. En je kon het alleen kopen als je hun dealers kende. Die stonden dan met een rugzak op de hoek van de straat in New York. En dan kon je daar een cd'tje van kopen. Maar die is nu toch wel echt gereleased als cd in de winkels. Onder de naam Standing on the Corner. En de man die het allemaal regelt is Gio Escobar. Hopelijk geen familie en indien wel zeer interessant. En er staan dus, wacht even, 3 verschillende versies van dit nummer op dat cd'tje. Give Me My Gun. Standing on the Corner. Ook helemaal nieuw is de band Westside Cowboys. Ze hebben tenminste een debuut-LP uitgebracht op 21 augustus. Ze zijn uit Manchester in de UK. En het is een meer conventionele poprock. Maar wel goed, Westside Cowboys en Paper Chains. De

leuk West Side Cowboy uit Manchester. Bijna half acht en ik ga nog door tot negen uur met redelijk veel nieuwe muziek. Mary in the Junkyard is zo'n band uit Londen die ook erg goed is. Ze hebben een nieuwe single uit.

erg breekbaar, maar wel knap vind ik het. Mary in the Junkyard uit Londen. Ze zijn met z'n drieën. Gitariste en zangeres Clary Freeman Taylor. Vioolspeelster en bassiste Saya Barbaglia. En de drummer David Addison. Van een album dat uitkwam in juli, Role Model Hermit, was het dit, het nummer Blood. De band heet dus Mary in the Junkyard. En dan nu, uit ons eigen land, Siska Siska. Belofte in mei bij Willy hier. Album is nu uit. Page of Cups reversed en daaruit Indoctrinate Me, Siska Siska.

0: Wat een stem en wat een goede song ook. Siska, Siska. Siska Danes uit Gent. 25 is ze nog maar. Belofte bij Willy hier in de maand mei was dat. En terecht ook. Het album is nu uit. Page of Cups Reversed. De band heet dus Siska, Siska. En u hoorde Indoctrinate Me. En Arab Strap uit Schotland heeft een nieuwe single.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
0: Ja, ah, die hangt, ja maar, hier maar. Wel bij de pinken blijven, Marcel, het is maandag, ik weet het wel. Nieuwe single van Arab Strap. De voorbode van hun 9e studioalbum, dat komt binnenkort uit Half Told Tales. Maar dit heet Be a Man. Amen.

0: Be a Man van Arab's Trap. Die zijn maar met z'n tweeën. Aiden Moffat schrijft de teksten met heel wat zwarte humor en wat tongue-in-cheek. En de muziek wordt gemaakt door Malcolm Middleton. En dit plaatje komt dus eigenlijk ongeveer exact uit 30 jaar nadat ze gestart zijn. Want ze zijn eigenlijk begonnen in 1996. En het album, ik heb net gezien, is vorige week uitgekomen. Half Told Tales. Er staan, even zien, heel wat nummers op. 14 nummers en ook deze single Be a Man. Nog meer nieuwe releases in deze M-show tot 9 uur. Ik heb dadelijk ook de nieuwe single van Ty Segall, This is Lorelei, Party Dozen en iets bijzonders van Bond Burgland.
1: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: De M-show. Marcel van Tilt.

0: Ja, heerlijk gedurfd ook. Het is eigenlijk avant-garde pop, psychedelische rock en dan ook nog dansbaar. Dummy heet de band uit Los Angeles. Nieuwe album komt uit op 16 oktober, Do You Love the Color of the Sky? Ja, in Los Angeles kan dat heel mooi zijn, maar soms ook okergeel. Dat wil zeggen dat er te veel pollutie is. Smog. Dummy, al een tijdje bezig. Misschien spreken ze, gaan ze nu doorbreken. Dit nummer heet Full Spectrum Dominance. We blijven in Californië met Ty Segall.
1: De M Show.
0: Nieuw album Chrome en dat blijft van die kolossale goede rock. Daaruit deze single Play Cowboys. 7:45.

0: vakwerk zoals altijd. Ty Segall uit het zuiden van de staat Californië. SoCal noemen ze dat. Met Colossus Rock. Ja, vind ik ook een goede titel, maar dat maakt hij dus. Zijn laatste studioalbum net uit heet Chrome. En daarop staat dit nummer Play Cowboys. Ja, Poetin die droont gewoon een passagierstrein van de sporen. Pure terreur dus eigenlijk. En wij doen niets. Dan denk ik, waar is inspector Clouseau als je hem nodig hebt? Hè? Die dan gewoon even het Kremlin infiltreert. En onder de pot van Poetin een gigantisch bommetje legt. En als hij dan doortrekt, kaboom, grote boodschap.
1: Wake up when you're smiling. And when you sleep, you wear a gown.
0: En nog meer goede rockmuziek. This is Lorelei, of Nate Amos, beter gezegd. Nieuwe single The Kid with the Crown. Hij is uit New York.

0: The Kid with the Crown. Als je de video bekijkt, dan gaat het eigenlijk over een demolition derby racer. Dat is dus een chauffeur die zo meedoet aan een race waar de auto's tot puin gereden worden. In de States bestaat dat nog. Geweldig, ja. The Kid with the Crown. Echt heel goed. This is Lorelei, noemt de band zichzelf. En het album kwam uit vorige vrijdag. The Singer in My Band. Eigenlijk is het Nate Amos uit New York. En nu terug naar Australië.
1: De M-show.
0: Party Dozen. Euro Stomper. En dat is het wel, hoor.

0: Niemand stompt zo goed als Party Dozen, Eurostomper. Die zijn met z'n tweeën, zoveel kabaal man. Komt van het nieuwe album 21 Bum Salute, B-U-M Salute. Het komt uit op 6 november. Al bijna 8 uur alweer, M-show gaat door tot 9 uur. Ik heb nog iets zeer bijzonders. Tellus, dat was een audiocassette magazine uit New York in de jaren 80. En die hebben toen veel muziek uitgebracht van de New York underground scene. Op cassette natuurlijk. Maar dat is nu toch wel officieel gereleased. En daaruit hoort u nu een track van Bond Burgerland, Moonlight Ride.
1: De M-show, Marcel van Tilt.

0: Moonlight Ride. Geweldige instrumentale muziek is dat van Bond Burgerland uit 1985. Kwam toen uit op een audiocassetje dat je kreeg bij Telus, die audiocassette magazine. Het allemaal ondergronds experimentele muziek uit New York uit die tijd. En die zijn nu binnenkort terug gereleased, eindelijk na al die jaren. De Telus Tapes heet dat. Eind november is dat beschikbaar. Maar je hoort het nu reeds op de M-show. Maar het is 8 uur voorbij, dus ja, het nieuws komt eraan. En ik heb nog een uur te gaan met Chouchou Ella. Pissbugs, Makeshift Art Bar, Yerra Yerra. Dus vele Belgische producties.
1: De M-show.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. Vanaf woensdag gaan de luchtverkeersleiders staken op de luchthaven van Charleroi. Wel enkel 's nachts van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Maar dat kan wel impact hebben op de vluchten. Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
4: De verkeersleiders van Charleroi eisen dezelfde nachtvergoeding als de verkeersleiders van bijvoorbeeld Luik, omdat het verschil momenteel enorm is. De verkeersleiders van andere units ontvangen 60% nachtvergoeding. De verkeersleiders van Charleroi momenteel 2 euro per uur. Dus dat verschil is enorm. We worden dat op zijn minst verkleinen, liefst naar hetzelfde niveau brengen, maar blijkbaar is de directie daar niet voor reden vatbaar.
3: De stakingen kunnen duren tot 10 oktober. In Middelkerken aan de kust is een bom uit de Eerste Wereldoorlog gevonden bij werken, dat bevestigt de burgemeester. 120 mensen moesten tijdelijk hun woning verlaten. Het was een bom van 750 kilogram. De situatie was na een paar uur onder controle. De mensen konden nadien terug naar huis. En al meer dan 9 miljoen Europeanen hebben gestemd op het ontwerp van de nieuwe eurobiljetten. Volgens de Europese Centrale Bank is het daarom een van de meest succesvolle publieke bevragingen ooit. Als je zelf nog niet hebt gestemd, dan heb je daar nog een week de tijd voor. Je kan kiezen uit 10 verschillende ontwerpen. De thema's zijn onder meer cultuur, rivieren en vogels. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken, maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.
0: Ja, heel goed.
2: Music Matters.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
0: Jawohl, meine Freunde, noch eine Stunde die M-show mit die M von meine beschissene Hosen. Ulrike Meinhof oder Amai meine Ohren. Willy. Helmut is totally Lotti. Ja, veel onzin in deze M-show tot 9 uur. Fat dog, call it what you want.

it what you want. Je mag het noemen wat je maar wil. Fat Dog is de band. En dit nummer zal staan op een nieuwe LP. Die komt uit op 2 oktober. Cancel Me, I'm Tired. Goeie titel. Fat Dog is live te zien. Ja, in Antwerpen, in de Roma. Al om daarheen op 29 oktober. Go Fuck Yourself, dat is ook een van de nummers die ze dan zullen spelen. En ook nog Shit Love, allemaal op dat nieuwe album van Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired. Ook nieuw en erg goed is de eerste plaat van Mike D, ja, de man van The Beastie Boys. Thank You heet dat album. Jaren aan gewerkt en keigoed is het. Kwam uit eind augustus, Make It Stop, Mike D.

0: Kijk, geil en lekker. Trouwens, over geil gesproken. Ik ga straks op het eind van het uur nog 369 plaatjes draaien. Het was al 9 plaatjes, dus ja, om het lekker af te ronden deze maandagavond. Thank You is het debuut solo album van de Beastie Boy Mike D. Michael Diamond heet hij eigenlijk. En daarop staat dit nummer, Make It Stop. Maar ik ga het niet laten stoppen, ik ga het pas starten, want nu de volgende 20 minuten uitsluitend Belgische producties. Vrijdagavond trad ik op in Café Café in Hasselt, heel leuk, met onder andere Jera.
1: De M-show, op maandag.

Do It Again van Yerra Yerra. Die mogen wel wat beroemder worden. Daarom draaien we ze vaak hier bij Willy. Ze hebben een fantastische versie uitgebracht. Dankzij Willy eigenlijk van Mad About You van Hooverphonic. En deze was de single uit februari. Do It Again. Ja, back-to-back alleen maar Belgische producties. Holes is de band van Wolf van Wijmeers, die u kent van de Vanjets. Op 18 december brengt hij een split LP uit. Dat is een raar woord, maar dat zijn dus een aantal nummers die hij onder de bandnaam Walls gemaakt heeft. Maar dan geïnterpreteerd door een aantal andere artiesten. En zo ga ik nu draaien, bijvoorbeeld Berlin, wat toch een heel heftig nummer is van Holes. Maar heel breekbaar en fantastisch wordt als het gezongen wordt door UCS. Dit is het, Berlin.

zeer beklijvend en indringend Berlin. Het nummer van de band Holes van Wolf van Wijmeers. Dan is het meestal loeihard. Maar dit is een prachtige versie. En die komt wellicht ook op die LP die 18 december verschijnt. Met allemaal verschillende nummers van Holes. En dit is de versie van Oussie S.

Square A. Het is de derde single van The Border Show. De band rond Maarten Huygens, die u wel kent als gitarist en co-schrijver van de nummers van de, uitstekende band Intergalactic Lovers.

0: wat nieuwe Belgische producties. Dadelijk Pissbugs en Chouchou Ella. Ja, u hoort dat goed. Maar eerst de Green Core Collective. Ze spelen deze zaterdag op Poekema. Kom ik dat goed uitspreek, wat een driedaags braderijfestival gebeuren is. Heel fijn in Puurs. Geweldige gemeente is dat gebeurd. Altijd wel wat u te kunt en daar gaan zien op zaterdag 19 september op Poekema in Puurs. De Green Core Collective, een nieuwe single die heet Educating the Billionaires.
1: De M-show, Marcel van Tilt.

nog wat nieuwe Belgische producties. Shoo Shoo en La hebben mij al regelmatig wat plaatjes opgestuurd. Maar nu hebben ze een goeie. Ze zijn uit Dendermonde, Hamme in Kastel. Daar wonen ze eigenlijk. Dat is een deelgemeente van Hamme. En de nieuwe single van Shoo Shoo en La heet No Sense.

No Sense van Chouchou Ella. Nu, ik dacht dat ik al de Vlaamse gemeentes wel van buiten kende. Kastel, dat kende ik niet, maar het is een deelgemeente van Hammen bij Dendermonde, ja. En daarvan zijn ze de Chouchou Ella No Sense. Een nieuwe Belgische single van de band Pissbugs. Wat? Ja, Pissbugs. Mijn fiets is kapot. Gentse band. Als je geen inspiratie hebt, kijk je naar je fiets. Ja, en dan is die kapot. Voilà, een nummer. Bijna half negen.

0: Mijn fiets is kapot. Pissbugs. Mijn fiets is weer kapot. Echt, ik zweer het u. Dit is gewoon mijn allereerste band die ik ooit had in Leopoldsburg. De Horribles. Dat was net dit jaar. Ik hou van niks was een van onze nummers. En Prisma Man. Ik hou niet van meisjes. Ik hou niet van bier. Ik hou van niks. En mijn fiets is kapot. Ja, het is al goed geweest. U kunt ze gaan zien, ze hebben het voorprogramma gespeeld van Maria Iscariot in het Wintercircus in Gent. En nu zijn ze klaar om heel de wereld op te blazen. Pissbugs. Dit is uit Belfast, Makeshift Art Bar.
1: De M-show op maandag

0: Hoort u dat ze uit Noord-Ierland komen? Ik wel eigenlijk, ja. Is de bommuziek is dit, ja. Makeshift Art Bar van de EP die ze uitbrachten in juni, Marionette. Daarom stonden vier nummers: Chocolate, Cross, Servant en deze Discipline. Een makeshift art bar is eigenlijk geen echte art bar. Makeshift wil zeggen een tijdelijke vervanging, want de echte art bar is dan in puin gevallen of zo. Een art bar is een plek waar je kan drinken, koffie of wijnen en ook iets creatiefs doen. Bijvoorbeeld met verf smodderen, naaktmodellen in klei boetseren of een pornofilm maken met biggetjes die zich in matcha theeblaadjes rollen. Maar nu ga ik een klein beetje te ver eigenlijk over porno gesproken. Straks heb ik nog het porno muziek.
1: De M-show.
0: Dat is voor straks hoor. Eerst ook Bodega en de nieuwe single Weather Me.

Weather Me van de New Yorkse band Bodega. Hun album komt uit op 9 oktober. Heel veel goede nieuwe muziek dit najaar. Vind ik leuk voor het programma ook. All Inside Aquarium heet dat. En de single is wel ook al goed. Weather Me. Album moet dus nog uitkomen, maar Cannonball, de band die deze zomer wel op een aantal festivals te zien was, van de band bedoel ik dan Man, Woman, Chainsaw. Hun album Cannonball, het debuutalbum, is wel al uit. Werd geproduceerd door Margot Broom van de Fat White Family en Seth Evans van Black Midi. Man,

0: Ja, lekker. Het stevig The Thing van Man Woman Chainsaw Band uit Londen. En een goede productie van Margot Broom van Fat White Family en Seth Evans van Black Midi. Het is hun eerste album en dat heet Cannonball. Straks nog 69 plaatjes, geile plaatjes die te maken hebben met 69, dat ik dus ben. Ik kan het zelfs niet. Onwaarschijnlijk. Ik moet mijn eigen lichaam ontstijgen, want mijn geest volgt niet hoor. Ik ben in mijn kop nog altijd 13, 14. Idioot en onwetend, maar onschuldig als een schaap. Een schaap met een leuke, donzige kont.
1: De M-show, Marcel van Tilt.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie. Meer dan een job. Een missie.

Wine Lips, zo heet deze band uit Canada met de single If You Don't Know. Ze zeggen van zichzelf, we are loud and rowdy, ear scorching, head banging, adrenaline pumping. We'll be launching you clean out of reality, dat is goed omschreven. Maar dan heeft u ze wel gemist, want ze waren vorige week hier in onze streken, België en Nederland. Maar ze spelen oktober, november, december uitsluitend in de USA.

0: met bands van de eigen streek uit Dublin, bijvoorbeeld Ierland, The Couriers. Een nieuwe LP komt uit volgende week vrijdag. En het gaat heten Nobody's Coming to Save You.
1: Show.
0: En daaruit Nothing Happens Twice.

Warriors, ook wat bastaarden en luide vogels uit Dublin zijn ze, Ierland. Nothing Happens Twice, de LP komt uit volgende week, vrijdag 25 september. Nobody's Coming to Save You. Dadelijk 3 Swazant Nuff plaatjes vanwege dat ik het hele jaar 69 ben. Het moet en het doet goed. Maar eerst wat reclame voor zeer gemiste collega's, te weten Cedric Maas en Alessio Di Turi. Ja, die zijn op tour met de best songs. Dat deed hij op de radio, maar nu doen ze het in de zalen. De Tarantino soundtracks, ja. Op 17 oktober kunt u hen gaan zien in de Jap in Leopoldsburg. Dus ik zoek, wat zouden die allemaal kunnen spelen? Girl, You'll Be a Woman Soon. Zoveel goede tracks dat Tarantino gebruikte in zijn films. Maar ik stootte ook op dit. Dat zou op een film van Tarantino kunnen gepast zijn geworden. R.L. Burnside. It's bad, you know.

0: Ja, het stond niet op een Tarantino soundtrack, maar het had gekund. Dus op tour met de best songs in the world met Cedric Maas en Alessio Di Turi. Zij spelen al die geweldige nummers uit de Tarantino-films. Onder andere op 17 oktober in de Jap en Leopoldsburg. Ga dat zien. Yep. Het is nog een dikke 10 minuten voor 9 uur. En ik heb een paar pornoplaatjes voor u klaarstaan. Hola, wat gaat dat worden?
1: De M-show.

0: ga dat proberen een aantal weken vol te houden. Vanwege dat ik dus het hele jaar lang 69 uur per dag 69 zal zijn. Geil, goor, gewikst en gewogen. Het eerste van mijn 369 plaatjes deze week is Eric Burdon & War met Spill the Wine. Oorspronkelijk uit 1970. Het was een hallucinatie waarin Eric Burdon de liefde bedrijft door de wijn te spillen en een parel te nuttigen van een parel die naast hem ligt of staat. Dat is niet zo duidelijk allemaal. Maar het goede eraan is dat dat nummer uit 1970 in 1997 opnieuw gebruikt werd in de film Boogie Nights. Een film van Paul Thomas Anderson. Een adult film industry movie. Dus dat ging over de gouden jaren van de porno-industrie in Los Angeles. Eind jaren 70 tot begin jaren 80. Met in de hoofdrol de welgeschapen Mark Wahlberg. Hola. En Burt Reynolds en Julianne Moore. En de zeer smakelijke Heather Graham. Bill Macy, allemaal goede acteurs. En de helaas veel te vroeg gestorven Philip Seymour Hoffman. Ja, echt een goede film. Boogie Nights, ga dat zien. En daarom uit die film, Eric Burdon and War.
1: The M Show.
2: I was once out strolling one very hot summer's day. When I thought I'd lay myself down to rest. In a big field of tall grass.

0: Spill the Wine van Eric Burdon uit 1970. Maar ook te zien en te horen vooral in de film Boogie Nights uit 1987 over de porno-industrie in Los Angeles. En de volgende is gewoon de titelmuziek van een pornofilm, of toch een soft erotische print uit 1968. Svezia, Inferno e Paradiso.
1: De M-show op maandag.
0: Ik ben gek op dit soort 60s orchestratie. Het nummer heet Stockholm, My Dear. Stockholm, dus het gaat over Zweden.

0: prachtig vind ik dat. Nog een beetje papapau erbij ook, helemaal, ja. Svezia Inferno e Paradiso, een zachte pornofilm uit 1968. De muziek was van Piero Umiliani. De film bestaat uit 9 delen en het gaat eigenlijk over alle aspecten van de seksualiteit in Zweden. Eind jaren 60, dus lesbische nachtclubs, swingende koppels, getrouwde koppels die het met elkaar doen. Ook expliciete seksuele opvoeden van tieners met daarbij ook nog wat druggebruik, alcoholisme en zelfmoorden. Ja, veel bloot en seks, leuk vermaak, dus beter dan IKEA. Trouwens, uit deze film komt de grote hit van de Muppets. Dat komt uit deze film. Maar tijd voor mijn derde 69 plaatje van de week. En dat is van de band Silver
1: de
0: Apples.
1: De M-show.
0: Ja. Uit 1969.
1: De M-show.
0: Want 1969, dat is het beste 69 sinds 69. Van het album Contact. Een van de 100 albums die de wereld in vuur en vlam hebben gezet, terwijl niemand het hoorde. Dat zeiden de kenners toen en is nog altijd zo. Niemand kent Silver Apples. Geile psychedelica met een banjo.

0: was anders. Plaatjes mogen ook plaatjes zijn uit het gezegende jaar 1969, want dat verruimt een beetje mijn keuze. Silver Apples, dat is een band die ik toch terug op de kaart wil zetten. Echt helemaal van een psychedelisch universum waar u nog niet geweest bent. Tenzij dat u nu uw cactus opsmoort. En dat is lekker kort, want ik kan er nog eentje achteraan gooien. En dan toch nog iets uit een film van Tarantino. U kent het nummer van Urge Overkill uit Pulp Fiction. Maar dit is het origineel van de enige echte Neil Diamond.
1: De M-show op maandag.

0: Dus ga kijken naar Cédric Maas en Alessio Di Turi met Best Songs in the World. De Tarantino soundtracks. Ze gaan zeker ook dit spelen. En kijk eens, zo sjeesden wij van de aardbol weg. De tijd is ons zo waar ontvlogen. Het is zonder meer 21 uur geworden. Tijd om een rendezvous met de toekomst te maken. Te weten, volgende week maandagavond 19 uur. Alhier te Willy. De M-show. Tot dan.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. Vanaf woensdag gaan de luchtverkeersleiders staken op de luchthaven van Charleroi. Wel enkel 's nachts van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Maar dat kan wel impact hebben op de vluchten. Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
4: De verkeersleiders van Charleroi eisen dezelfde nachtvergoeding als de verkeersleiders van bijvoorbeeld Luik, omdat het verschil momenteel enorm is. De verkeersleiders van andere units ontvangen 60% nachtvergoeding. De verkeersleiders van Charleroi momenteel 2 euro per uur. Dus dat verschil is enorm. We worden dat op zijn minst verkleinen, liefst naar hetzelfde niveau brengen, maar blijkbaar is de directie daar niet voor reden vatbaar.
3: De stakingen kunnen duren tot 10 oktober. In de haven van Antwerpen is er opnieuw een olielek in het deurgangdok, dat meldt de haven zelf. Het scheepvaartverkeer kan er momenteel niet voorbij. Er zou gelukkig geen olie naar de Schelde afdrijven. Ook in april werd het deurgangdok al eens getroffen door een olielek. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet in actie komen, dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioen op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er wel meer wolken met maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.
1: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1 en luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.

Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Willy, Music Matters.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Willy. Music Matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zette een grote zoekactie op. De stad Antwerpen zal beter beschermd worden tegen overstromingen door een mobiele waterkeringsmuur. Bevoegd minister Annick de Ridder.
3: We beschermen natuurlijk de stad tegen overstromingen, waarbij we over heel de lengte, 7 kilometer, de bescherming met een meter verhogen. Maar dat gebeurt op sommige plekken met een mobiele KM-muur. En bij uitzonderlijke weersomstandigheden of hoge waterstanden zal die naar boven gebracht worden. Dat kan manueel, maar dat kan ook als reactie op het stijgende waterpeil.
2: Volgens Amerikaans president Donald Trump zullen Oekraïne en Rusland geen energiedoelen meer aanvallen. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
4: Het zou in ieder geval een win-win situatie zijn voor iedereen, niet in het minst voor Donald Trump. Die geeft Oekraïne de schuld voor de hoge dieselprijzen in de Verenigde Staten, terwijl dat we daarvoor toch eigenlijk naar Iran moeten kijken. Oekraïne wint daarbij omdat de energieinfrastructuur wordt daar al heel de oorlog eigenlijk aangevallen. Oekraïne valt op zijn beurt dan weer Russische oliedepots aan.
2: Oekraïns president Zelensky liet al weten dat hij niet gelooft dat Rusland zich aan de afspraak zal houden. Op het EK volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in hun groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen ze het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam last een pauze in. Ze zal het komende schaatsseizoen niet meer in actie komen. Dat heeft ze zelf laten weten op sociale media. Leerdam is Olympisch kampioene op de 1000 meter. Na de Spelen twijfelde ze al over haar toekomst. Ze voegt er wel aan toe dat het geen definitief afscheid is. Leerdam is 27. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken, maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1 en luister

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: matters.
0: Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €1,50. In januari was dat nog rond de 75%. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
3: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
2: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het zijn lichaam is. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok gisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De politie zet een grote zoekactie op. En op het EK volleybal heeft ons nationaal mannenteam zijn derde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 1-3 tegen Estland. Ons land springt daardoor naar de tweede plek in hun groep op 1 punt van leider Finland. Morgen nemen ze het op tegen Denemarken. De top 4 van elke groep stoot door. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken, maxima tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maxima rond 19 graden.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.

0: zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen en dromen.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden in één grote lijst met een gouden randje. Stem jouw favoriet op 1 en luister vanaf maandag 28 september.
1: Willy.
0: Music
1: that matters. Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan anderhalve euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Het ziet er naar uit dat er nog een verdere stijging komt, omdat de prijs van vloeibaar gas opnieuw stijgt, vertelt HLN-journalist Sven Ponsaert.
3: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten, wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
2: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Bree in Limburg is een groot drugslab ontdekt. Bij de inval kon de politie ook 4 verdachten oppakken. Volgens het parket ging het om een zeer groot lab in een loods. Het is niet duidelijk welke drugs er werden geproduceerd en om hoeveel drugs het gaat. Bij de hacking van de internetbank Revolut zijn de gegevens van 680 klanten gelekt. Onder hen ook 10 klanten uit ons land, dat meldt de bank zelf. Gisteren raakte bekend dat een oplichter zich voordeed als een overheidsinstantie en persoonsgegevens opvroeg via mail. In totaal heeft Revolut zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag zonnig, na de middag zijn er meer wolken met maximaal tot 28 graden. De volgende dagen wordt het wisselvallig en koeler, maximaal rond 19 graden.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1 en luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.